0: RBS.
1: RBS Radio. RBS Nieuws.
2: In Genk is een man van 40 levensgevaarlijk gewond geraakt bij een ongeval met een e-step. Hij stond achterop terwijl een 42-jarige bestuurder reed. Volgens het parket testte die positief op alcohol. En met 2-op-1 step staan is verboden. Er waren geen andere voertuigen bij het ongeval betrokken. Op het Italiaanse eiland Sicilië zijn uit een museum 4 zeldzame kunstwerken uit de Renaissance gestolen. Dat gebeurde de voorbije nacht in de kustplaats Messina, waar tegelijkertijd een druk bezocht festival aan de gang was. De dieven hebben 3 panelen van een altaarstuk en een schilderij meegenomen met daarop Maria en het kind Jezus. Daan Soete is de nieuwe Belgische kampioen gravel, een discipline binnen het wielrennen. In Grobbendonk won hij voor Wout van Aert en Witse Meeuwse. Van Aert kreeg enkele kilometers voor de finish last van krampen. Bij de vrouwen gaat de titel naar Nathalie Bex. De Amerikaanse wielrenner Andrew August heeft de ronde van Tsjechië gewonnen. Hij werd tweede in de slotrit. Daarin kwam de Italiaan Alessandro Fancello als eerste aan. Fancello eindigt tweede in het eindklassement. Domenico Pozzo Vivo, ook een Italiaan, eindigt derde in het algemeen klassement. Een zachte nacht met minstens 13 graden en mogelijk een buitje wordt opgevolgd door een wisselend bewolkte maandag. Plaatselijk opnieuw kans op wat regen en tot 24 graden.
3: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
4: En Colruy trakteert. Ja, echt waar. Colruy trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 10 en 13 augustus en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
5: Voorwaarden op colruy.be.

0: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
1: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
1: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
1: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
1: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit. Onze passie.
2: Zullen we samen eens stevig gaan fietsen in Zeelen?
3: Yes, toppie! Ontspannend en veilig fietsen dankzij het nieuwe routeplan. En we stoppen even in het centrum bij Peter van Velotheek Steeman. Want ik heb eigenlijk wel eens een goede nieuwe fiets nodig.
2: Fietsen Velotheek Steeman, de fietsspecialist. Zowel standaard als elektrisch. Met topmerken als Batavus, Sparta, Thompson en Oxford.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Velotheeksteeman.be.
0: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
4: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24/24.
0: Tunnel Car Wash. Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
4: De Panos Broodjes Express bestellijn 052-21-83-67.
0: Panos. Enjoy your break.

0: juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss-glazen.
1: Schitterende juwelen die je bovendien gratis ontvangt? Dat kan. Ontdek nu de prachtige collectie Victoria-juwelen. Nodig vriendinnen en familie uit en word gastvrouw voor één avond. Marleen en Guy, uw Victoria-juwelenconsulenten voor Klein-Brabant, Waas en Schelderland, maken er samen met jou een gezellige avond van. Bel vrijblijvend voor meer info 0486 65 54 42 of 0476 87 52 58. Of neem een kijkje op onze website www.vanderherten.be. Victoria makes you shine.
2: Dokter, ik loop er niet al weken mee. Ik raak er maar niet vanaf.
3: Ja, laat me eens kijken. Iets speciaals gedaan de voorbije week?
2: Wel, ik ben bij Vink langs geweest.
3: Oh, maar dan is het duidelijk, hè. U hebt een neus voor kwaliteit.
0: Vink Ramen en Deuren is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Daarom dragen ze ook met trots het label Reinaars Partner. Voor een vakkundige en verzorgde plaatsing met een neus voor kwaliteit. Zowel in nieuwbouw als renovatie. Reserveer uw toonzaalbezoek op 03 777 68 16 of bezoek onze website marcelvink.com.
4: Vink, ramen en deuren.
0: Vink, waar woondromen werken.

0: Oost-Vlaanderen.
1: Digitaal vanuit Sint-Niklaas op DAB+.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel, Sijs Bruggeman, ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout, van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde en de prachtige keuze in onze showroom, Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09-348-6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suis Bruggeman BVBA, de profilexpert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
1: Het is 7 uur.
4: RBS.
1: RBS Radio. RBS Nieuws.
5: Ook een deel van de Duitse stad Monschau, vlakbij de Belgische grens, is nu geëvacueerd door de grote natuurbrand in de Hoge Venen. Het gaat om een dertigtal mensen. De burgemeester bedankt online ook de hulpdiensten, ook de Nederlandse collega's, die de evacuatie vlot lieten verlopen.
6: Mijn grootste dankeschön aan onze einsatzkräfte, vooral ook jetzt gerade die collega's. Wat zich bijzonder goed voor ons gelände eignet.
5: De zowat 600 mensen in ons land die al geëvacueerd waren, kunnen nog niet naar huis. Uitgesloten voor onbepaalde duur, zegt de gouverneur van de provincie Luik. Het opvangcentrum in het sportcentrum van Malmedy blijft open, zolang de evacuatie duurt. Een vijftiental mensen heeft daar vannacht opnieuw geslapen. De brand heeft intussen al 3000 hectare natuurgebied vernield. Door een noordenwind is het vuur gisteravond zelfs nog opnieuw uitgebreid richting het zuidoosten. En intussen zijn twee Zweedse blusvliegtuigen actief in het gebied. Ze hebben gisteravond hun eerste lading bluswater gelost. Het parket van Luik opent een onderzoek naar de oorzaak van de brand. Voorlopig gaan ze wel uit van onopzettelijke brandstichting. Vijf jongeren zijn er erg aan toe nadat ze met een auto in Plombières in Luik in een ravijn zijn gereden. Vier van hen zijn nog minderjarig, twee zijn in levensgevaar. Een van hen kreeg een hartstilstand. De bestuurder was niet onder invloed. In het voetbal hebben KV Mechelen en Standaard 3-3 gelijk gespeeld. Mechelen stond kort voor het einde nog 1-3 achter, maar kwam via twee strafschoppen nog langzij. Charleroi ging met 0-1 winnen bij nieuwkomer Lommel en AA Gent won met 1-2 bij La Louvière. En op het EK Atletiek in Birmingham heeft de Belgische aflossingsploeg bij de mannen net geen medaille behaald. De Belgian Tornadoes stranden op een paar honderdste van de derde plaats op de 4x400 meter. De vrouwen, de Belgian Cheetahs, bleven in hun finale steek op een zesde plaats. We starten regenachtig, grijs en bewolkt met 23 graden. Later deze week meer kans op regen en het is wat 22 graden.
7: 90 jaar revue, 90 jaar show, 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets, witte-paard.be.

50 jaar en zelfs is dat plaatje al een fantastisch nummer, toch? Alvin Stardust was dat, met Chuka Chu of zoiets. Ik heb er nog nooit van gehoord, maar het is een leuk nummer. Leuk om de dag mee te beginnen. Bijvoorbeeld, hele goede morgen. We zijn maandag 17 augustus, iets na 7 uur. En ik hoop dat je een fantastisch weekend achter de rug hebt en klaar bent om de week te starten met RBS natuurlijk.

Om de familie Jackson even aan het woord te laten. Janet hoorde je daarnet met That's the Way Love Goes. En daarvoor Michael Jackson met Human Nature. In 84 scoorde China Crisis met Wishful Thinking. Komt er straks aan voor jou. Maar eerst even tijd voor Simply Red. Hier zijn ze met Sunrise.

0: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
1: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
1: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
1: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
1: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit. Onze passie.
2: Fietsen Velotheek Steeman. Reeds meer dan 75 jaar. The place to be voor de echte fietsliefhebbers.
3: Zowel voor een standaard als elektrische fiets. Met topmerken als Sparta, Batavus, Oxford en Thompson.
2: Bij Peter in Zeelen is vakkennis, kwaliteit, nieuwe modellen en naservice een feit.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Meer info via velotheeksteeman.be.
0: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
4: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
0: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
4: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
0: Panos. Enjoy your break.

Mr. Know-it-all of Bud Vader. Dat zou ook kunnen. Dat zou kunnen een titel geweest zijn voor deze Teddy Swims. En daarmee staat hij al 17 weken in de hitlijsten.

0: fan van stampen op de fiets?
1: Ze is wereldkampioene, world champion 2023.
0: Of ben je zelf een stamper? Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk breed aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Meer info op digitaleradio.be.

zee en cocktails, zoiets. Een lekkere vakantieplaat. Papi Sanchez was dat met Enamorame uit 2005. En nu we toch over zon enzovoort hebben, wel, vandaag wordt die zon toch een beetje geplaagd door allerlei wolken die ervoor komen schuiven. Er zou kunnen dat er in een van die wolken wel een buitje zit, maar het zou moeten lukken dat dat bij ons valt, denk ik. Lokale buien, zo zegt men dat tegenwoordig. Elders blijft het overwegend droog. En in maximaal liggen we tussen de 20 en 27 graden bij een zwakke, later matige noordwestenwind. Aan zee waait de wind eerder uit noordelijke richting.

0: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest, maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss-glazen.
1: Ben je op zoek naar een professioneel motor-, bromfiets- of fietsatelier?
2: Zoek niet langer en kom langs in de 1000 vierkante meter grote showroom van Bike Parts in Zeelen.
1: Met meer dan 30 jaar ervaring op de teller zijn zij de referentie in de streek voor alle onderhoud en werken aan bromfietsen, motoren en KTM-fietsen.
2: U kan er ook terecht voor tweewieler e-mobility met merken als Achiel, Urban Arrow en KTM.
1: Bike Parts, Lokerenbaan 120. Uw adres voor alles op twee wielen.
2: Bike Parts, we make you ride.
3: Dag meneer, wat kan ik voor u doen?
4: Wel dokter, het gaat over mijn ogen.
3: Oké, laat eens zien. Het lijkt erop dat u een oog voor detail heeft.
4: Oei, en wat kan ik daaraan doen?
3: Wel, ik schrijf u een toonzaalbezoek bij Vink Ramen en Deuren voor.
0: Vink Ramen en Deuren is Reinaars partner en producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Vakkundig en verzorgd geplaatst. En ja, met oog voor detail, zowel in nieuwbouw als renovatie.
5: Vink Ramen en Deuren.
0: Vink, waar woondromen

Girl Power. Nina en Kim Wilde waren dat. In a place anywhere, anytime. En we hebben nog wat dames voor jou klaar. Want deze band die bestond uit Angela Groothuizen, Ria Briefies, Angela Kramers, Anita Helker, Esther Oosterbeek en Patty Zomer. Ja, ja.

weet niet hoeveel de zon geschenen heeft 4 jaar geleden, maar in elk geval dit jaar al meer dan voldoende. Jeremy Vriendelijk was dat samen met Sally Aardara als de zon schijnt. We gaan richting 8 uur. Tijd voor het nieuws met Jeroen Verkruijsen. Hier zijn nog de Scabs en Hard Times. Tot zo, tot na het nieuws.

0: RBS.
1: Uw regioradio in Oost-Vlaanderen.
2: Op zaterdag 12 september wordt de Markt in Lokeren opnieuw de langste catwalk van het Waasland. Meer dan 75 modellen tonen de nieuwste herfst- en wintertrends van meer dan 15 Lokerse winkels. Geniet van mode, gezelligheid en een terrasje terwijl je inspiratie opdoet voor het najaar. Ook voor kinderen is er leuke animatie voorzien. Afspraak van 14 tot 17 uur op de Markt in Lokeren. Helemaal gratis.

0: RBS Radio. RBS Nieuws.
1: Ook een deel van de Duitse stad Monschau, vlakbij de Belgische grens, is nu geëvacueerd door de grote natuurbrand in de Hoge Venen. Het gaat om een dertigtal mensen. De burgemeester bedankt online ook de hulpdiensten, ook de Nederlandse collega's, die de evacuatie vlot lieten verlopen.
2: Mijn grootste dankeschön aan onze einsatzkräfte, vooral ook jetzt gerade die collega's.
1: De zowat 600 mensen in ons land die al geëvacueerd waren, kunnen nog niet naar huis. Uitgesloten voor onbepaalde duur, zegt de gouverneur van de provincie Luik. Het opvangcentrum in het sportcentrum van Malmedy blijft open, zolang de evacuatie duurt. Een vijftiental mensen heeft daar vannacht opnieuw geslapen. De brand heeft intussen al 3000 hectare natuurgebied vernield. Door een noordenwind is het vuur gisteravond zelfs nog opnieuw uitgebreid, richting het zuidoosten. En intussen zijn twee Zweedse blusvliegtuigen actief in het gebied. Ze hebben gisteravond hun eerste lading bluswater gelost. Het parket van Luik opent een onderzoek naar de oorzaak van de brand. Voorlopig gaan ze wel uit van onopzettelijke brandstichting. Vijf jongeren zijn er erg aan toe nadat ze met een auto in Plombières in Luik in een ravijn zijn gereden. Vier van hen zijn nog minderjarig, twee zijn in levensgevaar. Een van hen kreeg een hartstilstand. De bestuurder was niet onder invloed. In het voetbal hebben KV Mechelen en Standaard 3-3 gelijk gespeeld. Mechelen stond kort voor het einde nog 1-3 achter, maar kwam via twee strafschoppen nog langzij. Charleroi ging met 0-1 winnen bij nieuwkomer Lommel en AA Gent won met 1-2 bij La Louvière. En op het EK Atletiek in Birmingham heeft de Belgische aflossingsploeg bij de mannen net geen medaille behaald. De Belgian Tornadoes stranden op een paar honderdste van de derde plaats op de 4x400 meter. De vrouwen, de Belgian Cheetahs, bleven in hun finale steek op een zesde plaats. We starten regenachtig, grijs en bewolkt met 23 graden. Later deze week meer kans op regen en het is wat 22 graden.
3: 90 jaar revue, 90 jaar show, 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
4: Wat zijn de voordelen bij Wasso-matic?
5: Extra grote was- en droogautomaten, handig voor donsdekens en linnen. Supersnel strijken met de mangel. Wasmachine speciaal voor dierendekens. Parking vlak voor de deur. Met klantenkaart het voordeligste wassalon in uw regio.
4: Is goed. Wasso-matic. Het wassalon voor echt besparingsresultaat. Guido Gezellelaan in Puurs en Dr. De Putterplein in Bornem. Wasso-matic.
5: Zeven dagen op zeven tot uw dienst.

film uit mijn jeugdjaren met Olivia Newton-John en natuurlijk John Travolta. Frankie Valli was dat met Grease. Hele goede morgen, 17 augustus zijn we iets na 8 uur. Van harte welkom in de ochtendshow. Ik heb nog wat platen mee voor jou. Die hoor je allemaal tot en met 9 uur. Zoals deze van Man Without Hats.

goed voor het stevige en het andere gitaarwerk. Ticket to Heaven, Dire Straits waren dat. Ik heb nog wat platen mee, dat heb ik je beloofd. Zo gaat dat in een radioprogramma, maar ik kan er al een paar verklappen. Addis bijvoorbeeld, die komt er straks nog aan. Of Kim Wilde, die staat hier ook nog klaar. Maar eerst dit duet tussen Nicole en Hugo. Hier zijn ze met hun versie van de Pastorale.

0: Vincent Velotheek Steeman. Reeds meer dan 75 jaar. The place to be voor de echte fietsliefhebbers.
1: Zowel voor een standaard als elektrische fiets. Met topmerken als Sparta, Batavus, Oxford en Thompson.
0: Bij Peter in Zeelen is vakkennis, kwaliteit, nieuwe modellen en naservice een feit.
1: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Meer info via velotheeksteeman.be.
2: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
3: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
2: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
3: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
2: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
3: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
2: Alle info via autocenter.lds.be.
3: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
2: Autocenter LDS. Uw mobiliteit, onze passie.

die woorden van Gert Verhulst en James Cook waren dat, maar het moet niet altijd Samson en Gert zijn. Zo kan je woensdag bijvoorbeeld met je kleine mannen terecht in de bibliotheek van Lokeren voor daar een aantal spannende vakantieverhaaltjes te horen. Dat wordt weer voorgelezen in de web van Lokeren. Je bent welkom met je kleine behadders vanaf 2 uur aanstaande woensdag. Is een Kygo en Whitney Houston.

Eerst was ze dus bekend als frontvrouw van de Go-Go's. Maar later ging ze een solo-carrière aan met veel succes. Heaven is a Place on Earth, hoorde je, van Belinda Carlisle. Die is jarig vandaag. 68 kaars mag ze uitblazen. Straks onze radioclassieker, dat is Diana Ross. Ain't no mountain high enough. Maar eerst King Wild.

0: wilt dat je bedrijfsnaam een begrip wordt in deze regio? Dan wordt het tijd om eens te denken aan een reclamecampagne bij RBS Radio. Bel onze reclameverantwoordelijke Hans op 0477 030 050 of mail hem op radioreclame@rbs-radio.be voor een vrijblijvende afspraak.
1: Schitterende juwelen die je bovendien gratis ontvangt? Dat kan. Ontdek nu de prachtige collectie Victoria Juwelen. Nodig vriendinnen en familie uit en word gastvrouw voor één avond. Marleen en Guy, uw Victoria Juwelen consulenten voor Klein-Brabant, Waas en Schelderland, maken er samen met jou een gezellige avond van. Bel vrijblijvend voor meer info 0486 65 54 42 of 0476 87 52 58. Of neem een kijkje op onze website www.vanderherten.be. Victoria makes you shine.
2: Ramen, deuren, woonveranda's. In eigen atelier geproduceerd. Met profielen van het merk Reinaars Aluminium.
3: Waarom kies jij voor Vink Ramen en Deuren?
4: Bij Vink, een duidelijke en transparante offerte gaf bij ons de doorslag.
3: Voor de stiptijd en service die Vink levert.
4: Ach, voor het kwalitatieve en verzorgd werk dat ze afleveren. Hun eigen productie en maatwerk geeft mij gewoon vertrouwen.
2: Reserveer nu je toonzaalbezoek op 03 777 68 16. En maak kennis met onze hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Of bezoek onze website marcelvink.com.
5: Vink, ramen en deuren.
2: Vink, waar woondromen werken.

0: het Eclipse TV programmaoverzicht voor vandaag.
1: Goedemorgen. Tot 9 uur kan je nog kijken naar de Rolkrant met allerlei activiteiten uit de zorgsector. Misviering is er om 9 uur en de Flying Doctors zijn er om 10 uur en 5 voor 5. Het derde seizoen van Borgen is er om 10 voor 11 en Sterrenwensochtend is er om 5 voor 12. Clips à la carte zomer is er om 12 uur en Yesterday met Johan Persijn is er om 5 voor 1:30. Marriott Zomerts is er om 1 uur en Jeroen en Benjamin, dat is er om 10 voor 2:30. Heimats is er ook deze namiddag om 5 over 4:30 en Sterrenwensochtend is er om 17:45. De Dingen des Levens met aflevering 14.299 is er om 17:50 en Mooi en Medogeloos. En dat met aflevering 9.508, dat is er om 18:55. Oman en Dubai is er om 19:00 vanavond en Breedbeeld Close-up is er om 19:45 vanavond.
2: Eclipse TV, de Vlaamse tv-zender voor 55-plussers. Herbeleef met Eclipse TV de programma's uit je jeugd. Daarbovenop focust Eclipse TV op zorg en welzijn. Om de kwaliteit van het leven te optimaliseren via tal van live-programma's, series, films en meer. Kijk Eclipse TV via Telenet kanaal 51, Proximus TV kanaal 90, TV Vlaanderen en Orange TV.

Naomi was dat, verleden het allemaal kennen. Urban Threat 2003. En we gaan even naar 1990. In Excess, we waren met zes. Tim, Andrew en John Farris. Dat waren drie broers. En dan was er ook nog Gary Beers en Kirk Pingelly. En natuurlijk Michael Hutchence.

0: Yes.
1: Uw regioradio in Oost-Vlaanderen.
0: Vanuit Dendermonde.
1: Op 103.9 FM.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09-348-6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suis Bruggeman BVBA, de profilexpert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
1: Het is 9 uur.
0: RBS.
1: RBS Radio. RBS Regionaal Nieuws.
4: We zijn vandaag maandag 17 augustus. Van harte welkom bij RBS. Afgelopen weekend is er op de Waasmunsterbaan in Lokeren een personenwagen volledig uitgebrand. Rond 10 uur 's avonds kreeg de bestuurder tijdens het rijden af te rekenen met motorproblemen. Hij zette zijn wagen meteen aan de kant, maar kort daarna brak brand uit. De vlammen sloegen razendsnel om zich heen. Toen de brandweer ter plaatse kwam, stond de wagen al volledig in lichterlaaien. De brand kon snel worden geblust, maar het voertuig ging volledig verloren. De bestuurder kon zich wel op tijd in veiligheid brengen en bleef ongedeerd. Een 47-jarige thuisverpleger uit Lebbeke is door de Brusselse correctionele rechtbank veroordeeld tot 36 maanden cel, waarvan de helft met uitstel. De man maakte zich schuldig aan mensonterende behandeling van kwetsbare patiënten, huisdiefstal en witwassen. Het onderzoek begon nadat een bejaarde patiënt uit Londerzeel hem betrapte op diefstal. Tijdens het verdere onderzoek ontdekten speurders ook vernederende foto's en berichten die de thuisverpleger via een besloten WhatsApp-groep deelde. Daarnaast vond de politie bij een huiszoeking €70.000 cash, waarvoor geen legale oorsprong kon worden aangetoond. Ook twee medebeklaagden zijn veroordeeld. Een collega krijgt een werkstraf van €150 voor haar betrokkenheid bij de WhatsApp-gesprekken. Een vriend die beweerde eigenaar te zijn van het aangetroffen geld, krijgt een werkstraf van €120. Komende vrijdag gaat aan het Donkmeer in Berlaren de openluchtmusical Jekyll and Hyde van Festivaria in première. Tijdens een open repetitie stonden de hoofdcast, het ensemble, een 100-tal figuranten en een 17-koppig live-orkest voor het eerst samen op het podium. De musical speelt zich af in het Londen van 1888. Pieter Jan de Pape vertolkte de dubbele hoofdrol van Dr. Henry Jekyll en zijn duister alter ego Edward Hyde. Opvallend is dat Festivaria voor het eerst in zijn 20-jarige geschiedenis kiest voor een live orkest op de scène. En de politie van Sint-Niklaas heeft vrijdagavond opnieuw twee mannen opgepakt na overlast aan de Houtbriel. De twee van 25 en 28 jaar waren onder invloed van alcohol en zorgden voor heel wat hinder op het plein. Volgens de politie gaat het om leden van een groep die de voorbije weken al vaker voor overlast zorgden. Sinds er een alcoholverbod werd uitgevaardigd aan het stationsplein, heeft de overlast zich ondertussen verplaatst naar de Houtbriel. De twee mannen werden iets na 8 uur gearresteerd en overgebracht naar het politiecommissariaat. Daar brachten ze de nacht door in een politiecel. Tot zover de nieuwsfeiten hier uit de regio voor vandaag.
1: Dit was het RBS Nieuws. Hebt u ook nieuws voor ons? Mail het dan naar redactie@rbs-radio.be of bel 052-690-690. 052-690-690.
5: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.

Berlaar kan je genieten van de musical Jekyll and Hyde. Londen 1888. Dr. Henry Jekyll wil de mens definitief bevrijden van het kwaad. Wat begint als een hoopvol experiment, verandert in een dramatische strijd tussen licht en donker, tussen man en monster. Henry's ziel splitst in twee, de geliefde wetenschapper Jekyll en de gewetenloze Hyde. Kan de liefde van zijn verloofde Emma hem nog redden? Of zit Jekyll voor eeuwig gevangen in zijn duister gevecht tussen goed en slecht? Festivaria brengt dit aangrijpende verhaal over de dubbele natuur van de mens met live orkest in open lucht. Verwacht je aan een meeslepende

0: Retailcenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
1: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
1: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
1: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
1: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit. Onze passie.
2: Zullen we samen eens stevig gaan fietsen in Zeelen?
3: Yes, toppie! Ontspannend en veilig fietsen dankzij het nieuwe routeplan. En we stoppen even in het centrum bij Peter van Velotheek Steeman. Want ik heb eigenlijk wel eens een goede nieuwe fiets nodig.
2: Fietsen Velotheek Steeman, de fietsspecialist. Zowel standaard als elektrisch. Met topmerken als Batavus, Sparta, Thompson en Oxford.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Velotheeksteeman.be.
0: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
4: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
0: Tunnel Car Wash. Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
4: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
0: Panos. Enjoy your break.

0: Een bouwplan? Daar houden we van.
1: Vink Ramen en Deuren draagt met trots het label Reinaerspartner en is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's.
0: Strak modern of landelijk klassiek?
1: Vink heeft voor elk bouwproject de juiste oplossing.
0: Onze plaatsingsploegen zorgen voor een vakkundige en verzorgde plaatsing.
1: De juiste keuze van je nieuwe ramen en deuren start bij inspiratie en advies. Maak daarom vandaag nog een afspraak voor een toonzaalbezoek op 03 777 68 16. Zo zetten wij uw ideeën om in een gedetailleerde offerte op maat.
2: Vink, ramen en deuren.
1: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
2: Let's think twice.
3: Ben je op zoek naar een professioneel motor-, bromfiets- of fietsatelier?
4: Zoek niet langer en kom langs in de 1000 vierkante meter grote showroom van Bikeparts in Zeelen.
3: Bikeparts, Lokerenbaan 120, uw adres voor alles op twee wielen.
4: Bikeparts, we make you ride.
1: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss glazen.

0: S, uw regioradio voor Oost-Vlaanderen.
1: Digitaal, vanuit Aalst, op DAB+.
2: Op zaterdag 12 september wordt de Markt in Lokeren opnieuw de langste catwalk van het Waasland. Meer dan 75 modellen tonen de nieuwste herfst- en wintertrends van meer dan 15 Lokerse winkels. Geniet van mode, gezelligheid en een terrasje terwijl je inspiratie opdoet voor het najaar. Ook voor kinderen is er leuke animatie voorzien. Afspraak van 14 tot 17 uur op de Markt in Lokeren. Helemaal gratis.
3: Radio. RBS Nieuws.
4: De natuurbrand in de Hoge Venen breidt zich voorlopig niet verder uit richting de Duitse grens. Gisteravond kwam het vuur nog dicht bij het Duitse grensstadje Monschau. Zo'n 30 inwoners moesten daarom uit voorzorg hun woning verlaten. Intussen is het beginnen regenen in het getroffen gebied en dat blijft nog even zo. Het KNMI verwacht er 1 tot 5 mm neerslag. Bovendien is er weinig wind en is de luchtvochtigheid hoog. Het vuur heeft al zo'n 3000 hectare verwoest. Het gaat om de grootste natuurbrand ooit in ons land. In Deurne zijn zo'n 300 mensen gisteravond op straat gekomen om een geplande bomenkap tegen te houden. De bomen moeten wijken voor de aanleg van een keerlus voor de tram. Vorig jaar werden ook al tientallen bomen omgehakt. Ook toen was er veel protest. Vandaag zouden opnieuw 11 bomen sneuvelen. Al loopt er nog een procedure tegen de kap. Bij de bestrijding van een grote bosbrand in Aragon in het noordoosten van Spanje is een militair omgekomen. 3 anderen raakten zwaar gewond. Volgens lokale media is hun vrachtwagen gekanteld en in een ravijn beland. Het is nog niet duidelijk hoe dat kon gebeuren. De brand in Aragon verwoestte al meer dan 17.000 hectare natuur. Meer dan 1.000 mensen zijn geëvacueerd. De Amerikaanse actrice Hayden Panettiere is overleden. Ze brak internationaal door met haar rol in de populaire serie Heroes en was ook te zien in verschillende Scream-films. In mei publiceerde ze nog een boek over haar strijd tegen postnatale depressie en verslaving. Het is niet duidelijk waaraan ze gestorven is. Hayden Panettiere is amper 36 geworden. Na een lange zonnige en erg warme periode slaat het weer vandaag helemaal om. Het is bewolkt met enkele buien en de temperatuur ligt in de buurt van 24 graden. Morgen mogen we ongeveer hetzelfde weer verwachten. De dagen daarna zijn wisselvallig met zowel zon als buien en maxima rond 22 graden.
1: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets, witte-paard.be.

Sing the Night Away uit 1981. Een grote hit was het toen. 3 weken lang stond hij op nummer 1 in de Verenigde Staten. En toen Vogue op de televisie te zien was, waren het zelfs andere mensen dan degene die de plaat hadden gemaakt. Pittig detail dus. We zijn maandag vandaag. Een heel goede morgen en welkom bij ons hier bij RBS.

Crush was dat uit 96 van Skelo. Ja, hij fantaseerde toch wel in dit nummer. Hij wou basketballer worden, een auto hebben en vooral meer zelfvertrouwen. De beroemde regel, I wish I was a little bit taller. Zo dadelijk 50 Cent, maar eerst Nova Star met Never Back Down. RBS.

0: Retailcenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
1: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
1: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
1: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
1: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit. Onze passie.
2: Zullen we samen eens stevig gaan fietsen in Zeelen?
3: Yes, toppie! Ontspannend en veilig fietsen dankzij het nieuwe routeplan. En we stoppen even in het centrum bij Peter van Velotheek Steeman. Want ik heb eigenlijk wel eens een goede nieuwe fiets nodig.
2: Fietsen Velotheek Steeman, de fietsspecialist. Zowel standaard als elektrisch. Met topmerken als Batavus, Sparta, Thompson en Oxford.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Velotheeksteeman.be.
0: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
4: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
0: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
4: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
0: Panos. Enjoy your break.

Aguilera na James Hype met More Than Friends. Richting Nederland, jaren 80 muziek van drukwerk. Voor het originele moeten we terug naar 1978. Dat heette toen Terug van Troje van de Amsterdamse punkgroep door mekaar. Drukwerk is dit. Je loog tegen mij.

0: dokter. Ik loop er nu al weken mee. Ik raak er maar niet vanaf.
1: Ja, laat me eens kijken. Iets speciaals gedaan de voorbije week?
0: Wel, ik ben bij Vink langs geweest.
1: Oh, maar dan is het duidelijk, hè. U hebt een neus voor kwaliteit.
2: Vink Ramen en Deuren is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Daarom dragen ze ook met trots het label Reinaars Partner. Voor een vakkundige en verzorgde plaatsing met een neus voor kwaliteit. Zowel in nieuwbouw als renovatie. Reserveer uw toonzaalbezoek op 03 777 68 16. Of bezoek onze website marcelvink.com.
3: Vink, ramen en deuren.
2: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's Vink twice.
4: Schitterende juwelen die je bovendien gratis ontvangt? Dat kan. Ontdek nu de prachtige collectie Victoria Juwelen. Nodig vriendinnen en familie uit en word gastvrouw voor één avond. Marleen en Guy, uw Victoria Juwelen consulenten voor Klein-Brabant, Waas en Schelderland, maken er samen met jou een gezellige avond van. Bel vrijblijvend voor meer info 0486 65 54 42 of 0476 87 52 58. Of neem een kijkje op onze website www.vanderherten.be. Victoria makes you shine.
2: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss-glazen.
5: Met een jarenlange ervaring en expertise in de sector is VTech de specialist in op maat gemaakte kwaliteitsveranda's die voldoen aan al jouw verwachtingen. Daarnaast biedt men ook mooie en elegante zonwerende oplossingen, glazen schuifwanden en robuuste carports of overkappingen aan. VTech, de duurzame oplossing. Vraag een vrijblijvende offerte via onze website vtech.be. VTech, uw expert in het buitenleven.

moet voor alles ooit de eerste keer zijn. Bij Willy Sommers was dat op zijn 13e toen hij al met de auto reed. Zijn vader had een autogarage en liet hem op zaterdag auto's verplaatsen. En op zondag mocht hij zelfs de auto van zijn grootvader gaan ophalen zonder rijbewijs. Willy Sommers.

0: DS, uw regioradio voor Oost-Vlaanderen.
1: Digitaal, vanuit Gent, op DAB+.
2: Op zaterdag 12 september wordt de Markt in Lokeren opnieuw de langste catwalk van het Waasland. Meer dan 75 modellen tonen de nieuwste herfst- en wintertrends van meer dan 15 Lokerse winkels. Geniet van mode, gezelligheid en een terrasje terwijl je inspiratie opdoet voor het najaar. Ook voor kinderen is er leuke animatie voorzien. Afspraak van 14 tot 17 uur op de Markt in Lokeren. Helemaal gratis.
3: Radio. RBS Regionaal Nieuws.
4: We zijn vandaag maandag 17 augustus. Van harte welkom bij RBS. Afgelopen weekend is er op de Waasmunsterbaan in Lokeren een personenwagen volledig uitgebrand. Rond 10 uur 's avonds kreeg de bestuurder tijdens het rijden af te rekenen met motorproblemen. Hij zette zijn wagen meteen aan de kant, maar kort daarna brak brand uit. De vlammen sloegen razendsnel om zich heen. Toen de brandweer ter plaatse kwam, stond de wagen al volledig in lichterlaaien. De brand kon snel worden geblust, maar het voertuig ging volledig verloren. De bestuurder kon zich wel op tijd in veiligheid brengen en bleef ongedeerd. Een 47-jarige thuisverpleger uit Lebbeke is door de Brusselse correctionele rechtbank veroordeeld tot 36 maanden cel, waarvan de helft met uitstel. De man maakte zich schuldig aan mensonterende behandeling van kwetsbare patiënten, huisdiefstal en witwassen. Het onderzoek begon nadat een bejaarde patiënt uit Londerzeel hem betrapte op diefstal. Tijdens het verdere onderzoek ontdekten speurders ook vernederende foto's en berichten die de thuisverpleger via een besloten WhatsApp-groep deelde. Daarnaast vond de politie bij een huiszoeking 70.000 euro cash, waarvoor geen legale oorsprong kon worden aangetoond. Ook twee medebeklaagden zijn veroordeeld. Een collega krijgt een werkstraf van 150 euro voor haar betrokkenheid bij de WhatsApp-gesprekken. Een vriend die beweerde eigenaar te zijn van het aangetroffen geld, krijgt een werkstraf van 120 uur. Komende vrijdag gaat aan het Donkmeer in Berlaren de openluchtmusical Jekyll and Hyde van Festivaria in première. Tijdens een open repetitie stonden de hoofdcast, het ensemble, een honderdtal figuranten en een 17-koppig live-orkest voor het eerst samen op het podium. De musical speelt zich af in het Londen van 1888. Pieter Jan de Pape vertolkte de dubbele hoofdrol van Dr. Henry Jekyll en zijn duister alter ego Edward Hyde. Opvallend is dat Festivaria voor het eerst in zijn 20-jarige geschiedenis kiest voor een live orkest op de scène. En de politie van Sint-Niklaas heeft vrijdagavond opnieuw twee mannen opgepakt na overlast aan de Houtbriel. De twee van 25 en 28 jaar waren onder invloed van alcohol en zorgden voor heel wat hinder op het plein. Volgens de politie gaat het om leden van een groep die de voorbije weken al vaker voor overlast zorgden. Sinds er een alcoholverbod werd uitgevaardigd aan het stationsplein, heeft de overlast zich ondertussen verplaatst naar de Houtbriel. De twee mannen werden iets na 8 uur gearresteerd en overgebracht naar het politiecommissariaat. Daar brachten ze de nacht door in een politiecel. Tot zover de nieuwsfeiten hier uit de regio voor vandaag.
3: Dit was het RBS Nieuws. Hebt u ook nieuws voor ons? Mail het dan naar redactie@rbs-radio.be of bel 052-690-690. 052-690-690.
5: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jackie Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt de variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.

0: Don't Leave Me This Way van Thelma Houston. Op deze maandagochtend, we zijn 11 uur geweest. In dit uur nog leuke muziek van Brotherhood of Man van Adele en Olivia Rodrigo. Maar nu eerst de Eurythmics met The Miracle of Love.
1: De grootste hits, je hoort ze hier met Guy de Prater.

Daddy en R. Kelly met Satisfy You na Joe Cocker en de Eurythmics. De grootste hits en de grootste classics, je hoort ze bij ons hier bij RBS op deze maandagochtend 17 augustus. Kom je er pas bij trouwens, een heel goeie morgen. Dit is David Guetta met Kelly Rowland, When Love Takes Over.

0: gasvrije keuze. Met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
1: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
0: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
1: De Panos Broodjes Express bestellijn 052-21-83-67.
0: Panos. Enjoy your break.
2: Fietsen Velotheek Steeman. Reeds meer dan 75 jaar. The place to be voor de echte fietsliefhebbers.
3: Zowel voor een standaard als elektrische fiets. Met topmerken als Sparta, Batavus, Oxford en Thompson.
2: Bij Peter in Zeelen is vakkennis, kwaliteit, nieuwe modellen en naservice een feit.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Meer info via velotheeksteeman.be.
0: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
4: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
4: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
4: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via Autocenter LDS.be.
4: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit. Ons

Drop Dead was dat van Olivia Rodrigo. Trouwens, een leuke videoclip ook. Die werd opgenomen in het Paleis van Versailles in Frankrijk. En dit is Adele, 10 jaar geleden. Water Under the Bridge.

bekend nummer toch wel uit de jaren 90 met op de achtergrond muziek van Johann Sebastian Bach en Air was dat. Muziek van Sweetbox, Everything's Gonna Be Alright. Zo dadelijk uit de jaren 70 The Brotherhood of Man met Kiss Me and Kiss Your Baby. Na deze romantische van Diane Warwick, dit is All the Love in the World.

0: juiste styling. Doordrenkt met kwaliteit en originaliteit vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss-glazen.
1: Ben je op zoek naar een professioneel motor-, bromfiets- of fietsatelier?
2: Zoek niet langer en kom langs in de 1000 vierkante meter grote showroom van Bike Parts in Zeelen.
1: Met meer dan 30 jaar ervaring op de teller zijn zij de referentie in de streek voor alle onderhoud en werken aan bromfietsen, motoren en KTM-fietsen.
2: U kan er ook terecht voor tweewieler e-mobility met merken als Achiel, Urban Arrow en KTM.
1: Bike Parts, Lokerenbaan 120, uw adres voor alles op twee wielen.
2: Bike Parts, we make you ride.
3: Dag meneer, wat kan ik voor u doen?
4: Wel dokter, het gaat over mijn ogen.
3: Oké, laat eens zien. Het lijkt erop dat u een oog voor detail heeft.
4: Oei, en wat kan ik daar aan doen?
3: Wel, ik schrijf u een toonzaalbezoek bij Vink Ramen en Deuren voor.
0: Vink Ramen en Deuren is Reinaars partner en producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Vakkundig en verzorgd geplaatst. En ja, met oog voor detail, zowel in

de 17-jarige Bas Serra, uit Tienen afkomstig. Hij won dit jaar de Voice van Vlaanderen in het team van Koen Wouters. Bas Serra met All Because of You.

Cliff Richard na Cher met Strong Enough. En daarmee zijn we toegekomen aan het einde van ons programma alweer. 2 uur lang classics en hits. Bedankt om te luisteren. Maak er alvast nog een heel fijne maandag van. Zo dadelijk non-stop muziek. Om 1 uur is er collega Dominique Wouwmans. En ik ben er terug morgen om 10 uur. Tot morgen.

0: regioradio in Oost-Vlaanderen.
1: Voor regio Lokeren.
0: Op 107 en 107.4 FM.
2: Op zaterdag 12 september wordt de Markt in Lokeren opnieuw de langste catwalk van het Waasland. Meer dan 75 modellen tonen de nieuwste herfst- en wintertrends van meer dan 15 Lokerse winkels. Geniet van mode, gezelligheid en een terrasje terwijl je inspiratie opdoet voor het najaar. Ook voor kinderen is er leuke animatie voorzien. Afspraak van 14 tot 17 uur op de Markt in Lokeren. Helemaal gratis.
0: Radio. RBS Nieuws. Nooit eerder gingen zoveel voedingszaken dicht in ons land door problemen met de voedselveiligheid als vorig jaar. Het waren er meer dan 500. Dat is ruim een verdubbeling in vergelijking met 4 jaar geleden. Het FAVV stelde vooral problemen vast met de hygiëne. Zo waren sommige voedingswaren onvoldoende gekoeld of liep er ongedierte rond in de zaak. Vooral bij pitazaken zijn er veel problemen. 3 op de 4 zijn niet volledig in orde met de regels. Bij bakkerijen en slagers gaat het om meer dan de helft, bij ziekenhuizen om bijna de helft. België gaat samen met 10 andere NAVO-landen op zoek naar goedkopere manieren om drones uit te schakelen. Minister van Defensie Franke denkt daarbij onder meer aan systemen met lasers en andere nieuwe technologieën. Hij trekt er zo'n 160.000 euro voor uit. Het is de bedoeling om niet voor elke verdachte drone een dure raket te moeten inzetten. Een Oekraïense raketaanval in de Russische regio Belgorod heeft aan 6 mensen het leven gekost. 4 anderen raakten gewond, onder wie een kind. De aanval volgt op een nieuwe reeks Russische aanvallen op Oekraïne. Daarbij vielen gisteren 7 doden. De ebola-uitbraak in Congo is de dodelijkste ooit in het land. Volgens de overheid zijn al 2.325 mensen overleden. Bijna 5.000 anderen raakten besmet en dat aantal loopt snel op. Voor de variant die nu rondgaat zijn er nog geen goedgekeurde vaccins of behandelingen. Zizou Bergs heeft zich niet kunnen plaatsen voor de 3e ronde van het tennistoernooi in het Amerikaanse Cincinnati. Onze landgenoot verloor in 2 sets van Dani Merida uit Spanje. Het werd 6-3 en 6-2. Ook Elise Mertens ligt uit het toernooi na een nederlaag in het dubbelspel. Het is wisselend bewolkt met af en toe kans op een bui en maxima rond 24 graden. Morgen starten we met opklaringen, later neemt de bewolking opnieuw toe, gevolgd door buien. Ook dan halen we een graad of 24.
1: 90 jaar revue, 90 jaar show, 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets, witte-paard.be.

0: Proeven? Beleven. Genieten.
1: Het is nu het seizoen van de Zeeuwse mosselen. Kom ze proeven bij het Ruiterhof.
2: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist. Met enkel premium tweedehandswagens.
3: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
2: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
3: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
2: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
3: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
2: Alle info via Autocenter LDS.be.
3: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
2: Autocenter LDS. Uw mobiliteit, onze passie.
4: Fietsen Velotheek Steeman. Reeds meer dan 75 jaar. The place to be voor de echte fietsliefhebbers.
5: Zowel voor een standaard als elektrische fiets. Met topmerken als Sparta, Batavus, Oxford en Thompson.
4: Bij Peter in Zeelen is vakkennis, kwaliteit, nieuwe modellen en naservice een feit.
5: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Meer info via velotheeksteeman.be.
2: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
6: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
2: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
6: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
2: Panos, enjoy your break.

0: deuren van veranda's. In eigen atelier geproduceerd. Met profielen van het merk Reinaars Aluminium.
1: Waarom kies jij voor Vink Ramen en Deuren?
2: Bij Vink, een duidelijke en transparante offerte gaf bij ons de doorslag.
1: Voor de stiptheid en service die Vink levert.
2: Maar voor het kwalitatieve en verzorgd werk dat ze afleveren. Hun eigen productie en maatwerk geeft mij gewoon vertrouwen.
0: Reserveer nu je toonzaalbezoek op 03 777 68 16 en maak kennis met onze hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Of bezoek onze website marcelvink.com.
3: Vink, ramen en deuren.
0: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's Vink twice.
1: Schitterende juwelen die je bovendien gratis ontvangt? Dat kan. Ontdek nu de prachtige collectie Victoria juwelen. Nodig vriendinnen en familie uit en word gastvrouw voor één avond. Marleen en Guy, uw Victoria juwelenconsulenten voor Klein-Brabant, Waas en Schelderland, maken er samen met jou een gezellige avond van. Bel vrijblijvend voor meer info 0486 65 54 42 of 0476 87 52 58. Of neem een kijkje op onze website www.vanderherten.be. Victoria makes you shine.
4: Als je wilt dat je bedrijfsnaam een begrip wordt in deze regio, dan wordt het tijd om eens te denken aan een reclamecampagne bij RBS Radio. Bel onze reclameverantwoordelijke Hans op 0477 030 050 of mail hem op radioreclame@rbs-radio.be voor een vrijblijvende afspraak.
5: Met een jarenlange ervaring en expertise in de sector is VTech de specialist in op maat gemaakte kwaliteitsveranda's die voldoen aan al jouw verwachtingen. Daarnaast biedt men ook mooie en elegante zonwerende oplossingen, glazen schuifwanden en robuuste carports of overkappingen aan. VTech, de duurzame oplossing. Vraag een vrijblijvende offerte via onze website vtech.be. VTech, uw expert in het buitenleven.

vanuit een studio, niet zo ver van hier, wordt elke zondag een man op jou losgelaten. Een man met een missie. Een eigenwijze man die ervoor zorgt dat je de week in alle rust kan afsluiten om maandag weer ontspannen te beginnen. Relax, take it easy. Om 8 uur, take it easy met Bart Staes.

0: Uw regioradio in Oost-Vlaanderen.
1: Voor Lebbeke en Buggenhout.
0: Op 103.9 FM.
1: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
2: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
1: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
2: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
1: Liever een bezoek bij u thuis? 09-348-6091 of www.suisbruggeman.be.
2: Suis Bruggeman BVBA, de profilexpert van uw regio.
1: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
2: Als je wilt dat je bedrijfsnaam een begrip wordt in deze regio, dan wordt het tijd om eens te denken aan een reclamecampagne bij RBS Radio. Bel onze reclameverantwoordelijke Hans op 0477 030 050 of mail hem op radioreclame@rbs-radio.be voor een vrijblijvende afspraak. RBS Regionaal Nieuws.
3: We zijn vandaag maandag 17 augustus. Van harte welkom bij RBS. Afgelopen weekend is er op de Waasmunsterbaan in Lokeren een personenwagen volledig uitgebrand. Rond 10 uur 's avonds kreeg de bestuurder tijdens het rijden af te rekenen met motorproblemen. Hij zette zijn wagen meteen aan de kant, maar kort daarna brak brand uit. De vlammen sloegen razendsnel om zich heen. Toen de brandweer ter plaatse kwam, stond de wagen al volledig in lichterlaaien. De brand kon snel worden geblust, maar het voertuig ging volledig verloren. De bestuurder kon zich wel op tijd in veiligheid brengen en bleef ongedeerd. Een 47-jarige thuisverpleger uit Lebbeke is door de Brusselse correctionele rechtbank veroordeeld tot 36 maanden cel, waarvan de helft met uitstel. De man maakte zich schuldig aan mensonterende behandeling van kwetsbare patiënten, huisdiefstal en witwassen. Het onderzoek begon nadat een bejaarde patiënt uit Londerzeel hem betrapte op diefstal. Tijdens het verdere onderzoek ontdekten speurders ook vernederende foto's en berichten die de thuisverpleger via een besloten WhatsApp-groep deelde. Daarnaast vond de politie bij een huiszoeking €70.000 cash, waarvoor geen legale oorsprong kon worden aangetoond. Ook twee medebeklaagden zijn veroordeeld. Een collega krijgt een werkstraf van €150 voor haar betrokkenheid bij de WhatsApp-gesprekken. Een vriend die beweerde eigenaar te zijn van het aangetroffen geld, krijgt een werkstraf van 120 uur. Komende vrijdag gaat aan het Donkmeer in Berlaren de openluchtmusical Jekyll and Hyde van Festivaria in première. Tijdens een open repetitie stonden de hoofdcast, het ensemble, een 100-tal figuranten en een 17-koppig live orkest voor het eerst samen op het podium. De musical speelt zich af in het Londen van 1888. Pieter-Jan de Pape vertolkte de dubbele hoofdrol van Dr. Henry Jekyll en zijn duister alter ego Edward Hyde. Opvallend is dat Festivaria voor het eerst in zijn 20-jarige geschiedenis kiest voor een live orkest op de scène. En de politie van Sint-Niklaas heeft vrijdagavond opnieuw twee mannen opgepakt na overlast aan de Houtbriel. De twee van 25 en 28 jaar waren onder invloed van alcohol en zorgden voor heel wat hinder op het plein. Volgens de politie gaat het om leden van een groep die de voorbije weken al vaker voor overlast zorgden. Sinds er een alcoholverbod werd uitgevaardigd aan het stationsplein, heeft de overlast zich ondertussen verplaatst naar de Houtbriel. De twee mannen werden iets na 8 uur gearresteerd en overgebracht naar het politiecommissariaat. Daar brachten ze de nacht door in een politiecel. Tot zover de nieuwsfeiten hier uit de regio voor vandaag.
0: Dit was het RBS Nieuws. Hebt u ook nieuws voor ons? Mail het dan naar redactie@rbs-radio.be of bel 052-690-690. 052-690-690.
4: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafont brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt de variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.

daarmee begonnen we ons programma voor vandaag. Een flinke plaat van Robin Raz met Lila Kay. Dat was Got To Get. Fijn dat u ook vandaag luistert naar RBS Radio. De komende twee uur ook weer de hits en de classics op uw regionale zender. Straks Belgisch werk van Bycon Joss. Maar eerst Christopher Cross met All Right.

Een nummer van Bycon Joss. Nu tijd voor 3 op een rij. Er komt aan muziek van Gorgon City en Jasmin met Real. The Calling is er met Wherever You Will Go. Maar eerst deze van Bewitched, C'est la vie.

0: krasvrije keuze. Met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
1: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
0: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
1: De Panos Broodjes Express bestellijn 052-21-83-67.
0: Panos, enjoy your break.
2: Zullen we samen eens stevig gaan fietsen in Zeelen?
3: Yes, toppie! Ontspannend en veilig fietsen dankzij het nieuwe routeplan. En we stoppen even in het centrum bij Peter van Velotheek Steeman. Want ik heb eigenlijk wel eens een goede nieuwe fiets nodig.
2: Fietsen Velotheek Steeman, de fietsspecialist. Zowel standaard als elektrisch. Met topmerken als Batavus, Sparta, Thompson en Oxford.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Velotheeksteeman.be.
0: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
4: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
4: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
4: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
4: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit, onze passie.

0: gaan.
1: Hou je van klassiek?
2: Je hoorde Mozart met een trio voor klarinet, viool
1: en... Of luister je liever naar...
3: En wat een prachtig trio! Ho, ho, ho. Wat een combinatie! Ongelooflijk! Ongelooflijk!
1: Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk breed aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Meer info op digitaleradio.be.

was Let's Go met Out of My Mind. En daarvoor ook nog Belgisch werk van Pommelien Thijs. Ik moet gaan. Eerst nog naar deze plaat luisteren van Lionel Richie. Say You, Say Me. En straks nog een hitwerk van uit 1990 van The Scene. We gaan straks luisteren naar...

0: Een bouwplan? Daar houden we van.
1: Vink Ramen en Deuren draagt met trots het label Rijnaardspartner en is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's.
0: Strak modern of landelijk klassiek?
1: Vink heeft voor elk bouwproject de juiste oplossing.
0: Onze plaatsingsploegen zorgen voor een vakkundige en verzorgde plaatsing.
1: De juiste keuze van je nieuwe ramen en deuren start bij inspiratie en advies. Maak daarom vandaag nog een afspraak voor een toonzaalbezoek op 03 777 68 16. Zo zetten wij uw ideeën om in een gedetailleerde offerte op maat.
2: Vink, ramen en deuren.
1: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
2: Let's think twice.
3: Ben je op zoek naar een professioneel motor-, bromfiets- of fietsatelier?
4: Zoek niet langer en kom langs in de 1000 vierkante meter grote showroom van Bikeparts in Zeelen.
3: Bikeparts, Lokerenbaan 120, uw adres voor alles op twee wielen.
4: Bikeparts, we make you ride.
1: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss glazen.

blijft aanstekelijk klinken, deze JD met Plastic Dreams. Daarvoor nog een recent werk van Bruno Mars, On My Soul. Ja, we gaan stilletjes aan naar twee uur toe. Het nieuws en het weerbericht komen eraan. Tot die tijd heb ik nog muziek van Sydney Youngblood voor je. Sit and Wait en deze van Rochefort. Godly Toy.

0: Yes.
1: Uw regioradio in Oost-Vlaanderen.
0: Voor regio Aalst.
1: Op 107.4 FM.
2: Op zaterdag 12 september wordt de Markt in Lokeren opnieuw de langste catwalk van het Waasland. Meer dan 75 modellen tonen de nieuwste herfst- en wintertrends van meer dan 15 Lokerse winkels. Geniet van mode, gezelligheid en een terrasje terwijl je inspiratie opdoet voor het najaar. Ook voor kinderen is er leuke animatie voorzien. Afspraak van 14 tot 17 uur op de Markt in Lokeren. Helemaal gratis.
3: RBS Radio. RBS Nieuws.
4: Nooit eerder gingen zoveel voedingszaken dicht in ons land door problemen met de voedselveiligheid als vorig jaar. Het waren er meer dan 500. Dat is ruim een verdubbeling in vergelijking met 4 jaar geleden. Het FAVV stelde vooral problemen vast met de hygiëne. Zo waren sommige voedingswaren onvoldoende gekoeld of liep er ongedierte rond in de zaak. Vooral bij pitazaken zijn er veel problemen. 3 op de 4 zijn niet volledig in orde met de regels. Bij bakkerijen en slagers gaat het om meer dan de helft, bij ziekenhuizen om bijna de helft. België gaat samen met 10 andere NAVO-landen op zoek naar goedkopere manieren om drones uit te schakelen. Minister van Defensie Franke denkt daarbij onder meer aan systemen met lasers en andere nieuwe technologieën. Hij trekt er zo'n 160.000 euro voor uit. Het is de bedoeling om niet voor elke verdachte drone een dure raket te moeten inzetten. Een Oekraïense raketaanval in de Russische regio Belgorod heeft aan 6 mensen het leven gekost. 4 anderen raakten gewond, onder wie een kind. De aanval volgt op een nieuwe reeks Russische aanvallen op Oekraïne. Daarbij vielen gisteren 7 doden. De ebola-uitbraak in Congo is de dodelijkste ooit in het land. Volgens de overheid zijn al 2.325 mensen overleden. Bijna 5.000 anderen raakten besmet en dat aantal loopt snel op. Voor de variant die nu rondgaat zijn er nog geen goedgekeurde vaccins of behandelingen. Zizou Bergs heeft zich niet kunnen plaatsen voor de 3e ronde van het tennistoernooi in het Amerikaanse Cincinnati. Onze landgenoot verloor in 2 sets van Dani Merida uit Spanje. Het werd 6-3 en 6-2. Ook Elise Mertens ligt uit het toernooi na een nederlaag in het dubbelspel. Het is wisselend bewolkt met af en toe kans op een bui en maxima rond 24 graden. Morgen starten we met opklaringen, later neemt de bewolking opnieuw toe, gevolgd door buien. Ook dan halen we een graad of 24.
0: 90 jaar revue, 90 jaar show, 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
5: En Colruyt trakteert. Ja, echt waar. Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 10 en 13 augustus en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
0: Voorwaarden op colruyt.be.

fluitend op zoek naar de Centerfold. Dat was een nummer van Jay Giles Band. Welkom bij RBS Radio. We staan op onze muzieksnelweg. Nu met S-Express. Enjoy this trip.

Ook op deze maandagnamiddag proberen we hier bij RBS u een mooie collectie aan nummers aan te bieden. Zo was er daarnet As Express met dat team from As Express. En Billy Joel met dit mooie The River of Dreams. Wat dacht je van Robbie Williams nu met zijn mooie Angels?

0: Gasvrije keuze. Met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
1: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
0: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
1: De Panos Broodjes Express bestellijn 052-21-83-67.
0: Panos, enjoy your break.
2: Zullen we samen eens stevig gaan fietsen in Zeelen?
3: Yes, toppie! Ontspannend en veilig fietsen dankzij het nieuwe routeplan. En we stoppen even in het centrum bij Peter van Velotheek Steeman. Want ik heb eigenlijk wel eens een goede nieuwe fiets nodig.
2: Fietsen Velotheek Steeman, de fietsspecialist. Zowel standaard als elektrisch. Met topmerken als Batavus, Sparta, Thompson en Oxford.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Velotheeksteeman.be.
0: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist. Met enkel premium tweedehandswagens.
4: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
4: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
4: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
4: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit. Onze passie.

0: je graag op de hoogte?
1: Net geen goud, maar toch een Belgische film die zilver pakt.
0: Of luister je liever naar hits van Pommelien Thijs? Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk breed aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Meer info op digitaleradio.be.

Tattoo was dat met Not Gonna Get Us. Daarvoor nog Angèle met haar recent werk Dile. En er was ook nog werk van Kim Wilde met Loved. En Portugal met Feel It Still. Nu tijd maken voor René. Hier is High Time He Went.

René op uw radio, high time he went. En u weet het, bij RBS maken we ook tijd voor onze Vlaamse klassiekers. Hier zijn de Kreuners met Laila.

0: al weken mee. Ik raak er maar niet vanaf.
1: Ja, laat me eens kijken. Iets speciaals gedaan de voorbije week?
0: Wel, ik ben bij Vink langs geweest.
1: Oh, maar dan is het duidelijk, hè. U hebt een neus voor kwaliteit.
2: Vink Ramen en Deuren is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Daarom dragen ze ook met trots het label Reinaars Partner. Voor een vakkundige en verzorgde plaatsing met een neus voor kwaliteit. Zowel in nieuwbouw als renovatie. Reserveer uw toonzaalbezoek op 03-777-68-16. Of bezoek onze website marcelvink.com.
3: Vink, ramen en deuren.
2: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's Vink twice.
4: Schitterende juwelen die je bovendien gratis ontvangt? Dat kan. Ontdek nu de prachtige collectie Victoria juwelen. Nodig vriendinnen en familie uit en word gastvrouw voor één avond. Marleen en Guy, uw Victoria-juwelenconsulenten voor Klein-Brabant, Waas en Schelderland, maken er samen met jou een gezellige avond van. Bel vrijblijvend voor meer info 0486 65 54 42 of 0476 87 52 58. Of neem een kijkje op onze website www.vanderherten.be. Victoria makes you shine.
2: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss glazen.

recent werk van Sambor. Dat was de single Home Wrecker. We gaan naar 3 uur toe. Straks om 4 uur is er Christophe Henjong. Dus blijven hangen hier bij RBS Radio. Tot die tijd is er nog muziek van El DeBarge, Choose Johnny. En deze van Roxette, Fading Like a Flower. Ik ben er graag terug morgen tussen 1 en 3 hier bij RBS Radio. Tot dan.

0: Uw regioradio in Oost-Vlaanderen.
1: Vanuit Zeelen.
0: Op 107 FM.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09 348 6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suis Bruggeman BVBA, de profel-expert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
0: Het is 3 uur.
4: RBS.
0: RBS Radio. RBS Nieuws.
5: De koning heeft een bezoek gebracht aan het gebied in de Hoge Venen dat getroffen is door een grote natuurbrand. Het vuur brak vrijdag uit en heeft al zeker 3000 hectare verwoest. De koning ging eerst langs in het crisiscentrum van de provincie Luik in Vottem. Daar kreeg hij een stand van zaken. Daarna ging hij naar het coördinatiecentrum in Sauerbrood, waar hij de hulpdiensten en vrijwilligers bedankte. Het vuur is nog altijd niet onder controle. Duitsland en Noorwegen sturen extra blushelikopters. Een week na de zware gasontploffing in Brussel is het onderzoek afgerond. Dat meldt het arbeidsauditoraat. Bij de explosie kwam een brandweerman van 50 om het leven en raakte 3 mensen zwaar gewond. Het gaslek ontstond tijdens werken. Het gebouw is intussen weer vrijgegeven. In de arena van Racing Genk wordt vanmiddag afscheid genomen van Michiel van de Weert. Hij was een bekende influencer en DJ die leed aan progeria. Het was een uitdrukkelijke wens om afscheid te nemen in de arena van zijn favoriete club. De plechtigheid wordt ook live uitgezonden, zodat zijn volgers er ook bij kunnen zijn. Michiel van de Weert vierde deze zomer nog uitgebreid zijn 28ste verjaardag en zou binnenkort een tweede hartoperatie ondergaan. Hij is vorige week overleden. Voor de kust van Cannes zijn 2 boten op elkaar gebotst. 11 mensen raakten gewond. 4 van hen zijn er erg aan toe. Er is ook sprake van 1 vermiste. Over de oorzaak van de botsing is nog niets bekend. Jonas Vingegaard komt dit seizoen niet meer in actie. Dat heeft zijn ploeg Visma Lise Bike bekendgemaakt. De Deen heeft nog altijd last van de sleutelbeenbreuk die hij opliep bij een zware val in de Ronde van Frankrijk. Hij moest de Tour daardoor verlaten. Vingegaard neemt nu de tijd om volledig te herstellen. Het blijft wisselend bewolkt met kans op buien en maxima rond 24 graden. Morgen starten we vrij zonnig, later komen er opnieuw meer wolken opzetten, gevolgd door buien. Ook dan halen we een graad of 24.
6: 90 jaar revue, 90 jaar show, 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets, witte-paard.be.

0: Waar neem ik je mee naartoe? Naar Parijs of Brussel?
1: Doe maar allebei, maar dan in één bord.
0: Haha, dat kan dus alleen bij Bistro Ruiterhof. Handig ook, parkeren kan gewoon voor en achteraan.
1: Dan is beslist, dit weekend gaan we.
0: Bistro Ruiterhof in Waasmünster. Open van donderdag tot en met zondag en op feestdagen.
1: Ontdek het suggestiemenu op ruiterhof.be.
0: Bistro Ruiterhof.
1: Proeven.
0: Beleven.
1: Genieten.
2: Het is nu het seizoen van de Zeeuwse mosselen. Kom ze proeven bij het Ruiterhof.
3: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
4: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
3: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
4: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
3: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
4: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
3: Alle info via Autocenter LDS.be.
4: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
3: Autocenter LDS. Uw mobiliteit, onze passie.
5: Fietsen Velotheek Steeman. Reeds meer dan 75 jaar. The place to be voor de echte fietsliefhebbers.
6: Zowel voor een standaard als elektrische fiets. Met topmerken als Sparta, Batavus, Oxford en Thompson.
5: Bij Peter in Zeelen is vakkennis, kwaliteit, nieuwe modellen en naservice een feit.
6: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Meer info via velotheeksteeman.be.
7: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
8: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een

0: meneer, wat kan ik voor u doen?
1: Wel, dokter, het gaat over mijn ogen.
0: Oké, laat eens zien. Het lijkt erop dat u een oog voor detail heeft.
1: Oei, en wat kan ik daaraan doen?
0: Wel, ik schrijf u een toonzaalbezoek bij Vink Ramen en Deuren voor.
2: Vink Ramen en Deuren is Reinaars partner en producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Vakkundig en verzorgd geplaatst. En ja, met oog voor detail. Zowel in nieuwbouw als renovatie.
3: Vink Ramen en Deuren.
2: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's Vink twice.
4: Ben je op zoek naar een professioneel motor, bromfiets of fietsatelier?
5: Zoek niet langer en kom langs in de 1000 vierkante meter grote showroom van Bike Parts in Zeelen.
4: Met meer dan 30 jaar ervaring op de teller zijn zij de referentie in de streek voor alle onderhoud en werken aan bromfietsen, motoren en KTM-fietsen.
5: U kan er ook terecht voor tweewieler e-mobility met merken als Achiel, Urban Arrow en KTM.
4: Bike Parts, Lokerenbaan 120, uw adres voor alles op tweewielen.
5: Bike Parts. We make you ride.
2: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss glazen.

0: Uw regioradio in Oost-Vlaanderen.
1: Voor Hamme en Westmünster.
0: Op 107 en 103.9 FM.
2: Op zaterdag 12 september wordt de Markt in Lokeren opnieuw de langste catwalk van het Waasland. Meer dan 75 modellen tonen de nieuwste herfst- en wintertrends van meer dan 15 Lokerse winkels. Geniet van mode, gezelligheid en een terrasje terwijl je inspiratie opdoet voor het najaar. Ook voor kinderen is er leuke animatie voorzien. Afspraak van 14 tot 17 uur op de Markt in Lokeren. Helemaal gratis.

0: RBS Radio. RBS Nieuws.
1: De koning heeft een bezoek gebracht aan het gebied in de Hoge Venen dat getroffen is door een grote natuurbrand. Het vuur brak vrijdag uit en heeft al zeker 3000 hectare verwoest. De koning ging eerst langs in het crisiscentrum van de provincie Luik in Vottem. Daar kreeg hij een stand van zaken. Daarna ging hij naar het coördinatiecentrum in Sauerbrood, waar hij de hulpdiensten en vrijwilligers bedankte. Het vuur is nog altijd niet onder controle. Duitsland en Noorwegen sturen extra blushelikopters. Een week na de zware gasontploffing in Brussel is het onderzoek afgerond. Dat meldt het Arbeidsauditoraat. Bij de explosie kwam een brandweerman van 50 om het leven en raakte 3 mensen zwaar gewond. Het gaslek ontstond tijdens werken. Het gebouw is intussen weer vrijgegeven. In de arena van Racing Genk wordt vanmiddag afscheid genomen van Michiel van de Weert. Hij was een bekende influencer en DJ die leed aan progeria. Het was een uitdrukkelijke wens om afscheid te nemen in de arena van zijn favoriete club. De plechtigheid wordt ook live uitgezonden, zodat zijn volgers er ook bij kunnen zijn. Michiel van de Weert vierde deze zomer nog uitgebreid zijn 28e verjaardag en zou binnenkort een tweede hartoperatie ondergaan. Hij is vorige week overleden. Voor de kust van Cannes zijn 2 boten op elkaar gebotst. 11 mensen raakten gewond. 4 van hen zijn er erg aan toe. Er is ook sprake van 1 vermiste. Over de oorzaak van de botsing is nog niets bekend. Jonas Vingegaard komt dit seizoen niet meer in actie. Dat heeft zijn ploeg Visma Lise Bike bekendgemaakt. De Deen heeft nog altijd last van de sleutelbeenbreuk die hij opliep bij een zware val in de Ronde van Frankrijk. Hij moest de Tour daardoor verlaten. Vingegaard neemt nu de tijd om volledig te herstellen. Het blijft wisselend bewolkt met kans op buien en maxima rond 24 graden. Morgen starten we vrij zonnig, later komen er opnieuw meer wolken opzetten, gevolgd door buien. Ook dan halen we een graad of 24.
2: 90 jaar revue, 90 jaar show, 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
3: Wat zijn de voordelen bij Wasso-matic?
4: Extra grote was- en droogautomaten, handig voor donsdekens en linnen. Supersnel strijken met de mangel. Wasmachine speciaal voor dierendekens. Parking vlak voor de deur. Met klantenkaart het voordeligste wassalon in uw regio.
3: Is goed. Wasso-matic. Het wassalon voor echt besparingsresultaat. Guido Gezellelaan in Puurs en Dr. De Putterplein in Bornem. Wasso-matic.
4: 7 dagen op 7 tot uw dienst.

0: Dan is ons onlangs helaas ook al ontvallen die Chris Rea met zijn warme, zwoele stem Josephine uit 1985. Om jouw avondspits mee te openen op deze maandag vandaag 17 augustus. Hey, welkom bij ons.
1: Christophe.
0: De avondspits tot 6 uur hier bij RBS Radio. Met mij, nu met Carl Douglas. Welkom bij ons.

tafeltennisclub Zeelen houdt haar open deurdag op zaterdag 26 september. Deze gaat door in Sporthal de 7, Koevliet 1 te Zeelen, van 2 uur tot 3:30. Ben je geïnteresseerd, kom dan even langs. Trek je sportieve kledij aan om een balletje te komen slaan. Voor meer info kan je mailen naar ttczeelen@hotmail.com.

0: Velotheek Steeman. Reeds meer dan 75 jaar. The place to be voor de echte fietsliefhebbers.
1: Zowel voor een standaard als elektrische fiets. Met topmerken als Sparta, Batavus, Oxford en Thompson.
0: Bij Peter in Zeelen is vakkennis, kwaliteit, nieuwe modellen en naservice een feit.
1: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Meer info via velotheeksteeman.be.
2: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
3: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
2: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
3: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
2: Panos. Enjoy your break.

gaan samen met Selena Gomez. It Ain't Me. Ja, ze weten nooit van iets natuurlijk. Zometeen de grote doorbraak van Clouseau uit de jaren 80. Komt eraan. Dat is voor zometeen naar Louis D. En She Is Like the Wind.

Als je wilt dat je bedrijfsnaam een begrip wordt in deze regio, dan wordt het tijd om eens te denken aan een reclamecampagne bij RBS Radio. Bel onze reclameverantwoordelijke Hans op 04.

0: deuren van veranda's. In eigen atelier geproduceerd. Met profielen van het merk Reinaerts Aluminium.
1: Waarom kies jij voor Vink Ramen en Deuren?
2: Bij Vink, een duidelijke en transparante offerte gaf bij ons de doorslag.
1: Voor de stiptijd en service die Vink levert.
2: Ach, voor het kwalitatieve en verzorgd werk dat ze afleveren. Hun eigen productie en maatwerk geeft mij gewoon vertrouwen.
0: Reserveer nu je toonzaalbezoek op 03 777 68 16 en maak kennis met onze hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Of bezoek onze website marcelvink.com.
3: Vink, ramen en deuren.
0: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's Vink twice.
1: Schitterende juwelen die je bovendien gratis ontvangt? Dat kan. Ontdek nu de prachtige collectie Victoria juwelen. Nodig vriendinnen en familie uit en word gastvrouw voor één avond. Marleen en Guy, uw Victoria-juwelenconsulenten voor Klein-Brabant, Waas en Schelderland, maken er samen met jou een gezellige avond van. Bel vrijblijvend voor meer info 0486 65 54 42 of 0476 87 52 58. Of neem een kijkje op onze website www.vanderherten.be. Victoria makes you shine.
4: Als je wilt dat je bedrijfsnaam een begrip wordt in deze regio, dan wordt het tijd om eens te denken aan een reclamecampagne bij RBS Radio. Bel onze reclameverantwoordelijke Hans op 0477 030 050 of mail hem op radioreclame@rbs-radio.be voor een vrijblijvende afspraak.
5: Ik heb geleerd dat liefde tijd vraagt, dat stilte soms meer zeggen dan geluid.

Star Academy. Het was Fame, zometeen deel 2 van de avondspits. En natuurlijk beginnen wij met het regionaal nieuws, zometeen om 5 uur. Tot die tijd onder meer terug naar helemaal het begin van de jaren 90 met Layers, Michiels en Soul Sister. True Before We Started. Tot zo.

0: Regio Radio in Oost-Vlaanderen.
1: Voor Lebbeke en Buggenhout
0: op 103.9 FM.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout, van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde en de prachtige keuze in onze showroom, Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09-348-6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suis Bruggeman BVBA, de profiel-expert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
4: Het is 5 uur.
5: RBS.
4: RBS Radio. RBS Regionaal Nieuws.
6: We zijn vandaag maandag 17 augustus. Van harte welkom bij RBS. Afgelopen weekend is er op de Waasmunsterbaan in Lokeren een personenwagen volledig uitgebrand. Rond 10 uur 's avonds kreeg de bestuurder tijdens het rijden af te rekenen met motorproblemen. Hij zette zijn wagen meteen aan de kant, maar kort daarna brak brand uit. De vlammen sloegen razendsnel om zich heen. Toen de brandweer ter plaatse kwam, stond de wagen al volledig in lichterlaaien. De brand kon snel worden geblust, maar het voertuig ging volledig verloren. De bestuurder kon zich wel op tijd in veiligheid brengen en bleef ongedeerd. Een 47-jarige thuisverpleger uit Lebbeke is door de Brusselse correctionele rechtbank veroordeeld tot 36 maanden cel, waarvan de helft met uitstel. De man maakte zich schuldig aan mensonterende behandeling van kwetsbare patiënten, huisdiefstal en witwassen. Het onderzoek begon nadat een bejaarde patiënt uit Londerzeel hem betrapte op diefstal. Tijdens het verdere onderzoek ontdekten speurders ook vernederende foto's en berichten die de thuisverpleger via een besloten WhatsApp groep deelde. Daarnaast vond de politie bij een huiszoeking 70.000 euro cash, waarvoor geen legale oorsprong kon worden aangetoond. Ook twee medebeklaagden zijn veroordeeld. Een collega krijgt een werkstraf van 150 euro voor haar betrokkenheid bij de WhatsApp-gesprekken. Een vriend die beweerde eigenaar te zijn van het aangetroffen geld, krijgt een werkstraf van 120 uur. Komende vrijdag gaat aan het Donkmeer in Berlaren de openluchtmusical Jekyll and Hyde van Festivaria in première. Tijdens een open repetitie stonden de hoofdcast, het ensemble, een honderdtal figuranten en een 17-koppig live-orkest voor het eerst samen op het podium. De musical speelt zich af in het Londen van 1888. Pieter Jan de Pape vertolkte de dubbele hoofdrol van Dr. Henry Jekyll en zijn duister alter ego Edward Hyde. Opvallend is dat Festivaria voor het eerst in zijn 20-jarige geschiedenis kiest voor een live orkest op de scène. En de politie van Sint-Niklaas heeft vrijdagavond opnieuw twee mannen opgepakt na overlast aan de Houtbriel. De twee van 25 en 28 jaar waren onder invloed van alcohol en zorgden voor heel wat hinder op het plein. Volgens de politie gaat het om leden van een groep die de voorbije weken al vaker voor overlast zorgden. Sinds er een alcoholverbod werd uitgevaardigd aan het stationsplein, heeft de overlast zich ondertussen verplaatst naar de Houtbriel. De twee mannen werden iets na 8 uur gearresteerd en overgebracht naar het politiecommissariaat. Daar brachten ze de nacht door in een politiecel. Tot zover de nieuwsfeiten hier uit de regio voor vandaag.
4: Dit was het RBS Nieuws. Hebt u ook nieuws voor ons? Mail het dan naar redactie@rbs-radio.be of bel 052-690-690.
7: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafont brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt de variété zoals u het graag ziet. Met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.

0: rustig begin van het tweede gedeelte van de avondspits op deze maandag 17 augustus met de Goombay Dance Band. Het was Seven Tears. Hey, welkom bij ons.
1: Christophe en Jong.
0: Nog een uurtje met mij hier op de radio. Nu ook met deze hier uit de jaren 70 van Peter Skellen.

to answer is I agree, but then I've got to

0: mocht u het nog niet weten, het is haar lied. Dit is My Song van Petula Clark uit 1967 alweer. Cilla Soe zometeen met Alone. Maar eerst Christina Aguilera.
1: Goedenavond, je luistert naar RBS.

0: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
1: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
1: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
1: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
1: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit. Onze passie.
2: Zullen we samen eens stevig gaan fietsen in Zeelen?
3: Yes, toppie! Ontspannend en veilig fietsen dankzij het nieuwe routeplan. En we stoppen even in het centrum bij Peter van Velotheek Steeman. Want ik heb eigenlijk wel eens een goede nieuwe fiets nodig.
2: Fietsen Velotheek Steeman, de fietsspecialist. Zowel standaard als elektrisch. Met topmerken als Batavus, Sparta, Thompson en Oxford.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Velotheeksteeman.be.
0: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
4: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24/24.
0: Tunnel Car Wash. Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
4: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
0: Panos. Enjoy your break.

Jackson's and Torture, George Ezra, erachteraan Budapest. Van ook alweer 12 jaar geleden. Dacht dat het ietske recenter was, maar blijkbaar niet. Zometeen W, Please Don't Go, uit 1992. Maar eerst de dier van Ricky Martin.

0: je wilt dat je bedrijfsnaam een begrip wordt in deze regio, dan wordt het tijd om eens te denken aan een reclamecampagne bij RBS Radio. Bel onze reclameverantwoordelijke Hans op 0477 030 050 of mail hem op radioreclame@rbs-radio.be voor een vrijblijvende afspraak.
1: Een bouwplan? Daar houden we van.
2: Vink Ramen en Deuren draagt met trots het label Reinaars Partner en is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's.
1: Strak modern of landelijk klassiek?
2: Vink heeft voor elk bouwproject de juiste oplossing.
1: Onze plaatsingsploegen zorgen voor een vakkundige en verzorgde plaatsing.
2: De juiste keuze van je nieuwe ramen en deuren start bij inspiratie en advies. Maak daarom vandaag nog een afspraak voor een toonzaalbezoek op 03 777 68 16. Zo zetten wij uw idee.

0: Ben je op zoek naar een professioneel motor-, bromfiets- of fietsatelier?
1: Zoek niet langer en kom langs in de 1000 vierkante meter grote showroom van Bikeparts in Zeelen.
0: Bikeparts, Lokerenbaan 120, uw adres voor alles op twee wielen.
1: Bikeparts, we make you ride. De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss glazen.

0: VS.
1: Uw regioradio in Oost-Vlaanderen.
0: Voor Hamme en Waasmünster.
1: Op 107 en 103.9 FM.
2: Op zaterdag 12 september wordt de Martin Lokeren opnieuw de langste catwalk van het Waasland. Meer dan 75 modellen tonen de nieuwste herfst- en wintertrends van meer dan 15 Lokerse winkels. Geniet van mode, gezelligheid en een terrasje terwijl je inspiratie opdoet voor het najaar. Ook voor kinderen is er leuke animatie voorzien. Afspraak van 14 tot 17 uur op de Markt in Lokeren. Helemaal gratis.

0: RBS Radio. RBS Nieuws.
1: De Kamercommissie Binnenlandse Zaken komt vervroegd samen over de verwoestende natuurbrand in de Hoge Venen. Oppositiepartijen Groen, Anders en PvdA vragen daarom. Zij willen antwoorden van federaal minister Quintin over de coördinatie van de hulpverlening en over de veiligheid van de burgers. Groen liet al weten dat geld dat de defensie uitgeeft beter naar klimaatbescherming gaat. Intussen zeggen ecologen dat zeker 3500 hectare nieuw bos nodig zal zijn om de CO2 die bij de brand is vrijgekomen te compenseren. In het licht van de grote natuurbrand vraagt de Nationale Brandweerfederatie dringend meer financiële middelen om branden van deze omvang te kunnen bestrijden. Volgens de federatie zijn meer professionele brandweerlieden nodig. Dat zijn er momenteel zo'n 6000 in ons land. Ook moet er een volwaardige Europese vloot van blusvliegtuigen komen. De federatie wijst er ook op hoe zwaar het bluswerk is. Een Duitse brandweerman is vanmiddag afgevoerd naar het ziekenhuis na vermoedelijk een hartinfarct. Vooral in het noordoosten blijft de brand nog altijd moeilijk te bedwingen. De vrouw van 33, die zaterdag dood was gevonden in Soersel in de Antwerpse Kempen, is een natuurlijke dood gestorven. Dat bevestigt het parket. De partner van het slachtoffer had haar thuis gevonden. Hij was meegenomen door de politie, maar intussen ook weer vrijgelaten. De autopsie wijst nu uit dat er geen sprake is van kwaad opzet. De regulator bij Bpost wil de Prior-zegel uit het aanbod en die enkel nog als extra commerciële dienst aanbieden. Bpost liet een onderzoeksbureau op grote schaal peilen naar de postbehoeften in het land. Daaruit blijkt dat er amper nog belangstelling is voor snellere postbezorging met Prior, behalve dan voor rouwbrieven of aanverwante zendingen. Verder bleek ook nog dat amper 1 op 5 bevraagden nog brieven met de post verstuurt. 5 jaar geleden was dat nog het dubbele. Over 2 jaar loopt het beheerscontract van Bpost af en het bedrijf wil zijn dienstverlening daaraan aanpassen. En in het wielrennen heeft spurter Arnaud Dely een nieuwe werkgever. Dely rijdt al zijn hele loopbaan voor Lotto, maar haalde dit seizoen niet meer zijn gewenste niveau. Hij tekent nu voor 4 seizoenen bij Tudor, de Zwitserse ploeg geleid door Fabian Cancellara. Dely is de eerste Belg die voor dat team zal rijden. Hij is nog altijd maar 24. Vanavond en vannacht op de meeste plaatsen droog en bewolkt. Morgen halen we wel weer 24 graden, maar is het grijs met af en toe een bui. En ook de rest van de week ziet er wisselvallig uit.
2: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets, witte-paard.be.

0: Freddy Hodges, 1961. I am gonna knock on your door, ring on your bell. Wie belt er daar aan mijn deurtje?
1: De Tempel der Hits met Wies Wiedema. In RBS Land.

0: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
1: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
1: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
1: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
1: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit, onze passie.
2: Zullen we samen eens stevig gaan fietsen in Zeelen?
3: Yes, toppie! Ontspannend en veilig fietsen dankzij het nieuwe routeplan. En we stoppen even in het centrum bij Peter van Velotheek Steeman. Want ik heb eigenlijk wel eens een goede nieuwe fiets nodig.
2: Fietsen Velotheek Steeman, de fietsspecialist. Zowel standaard als elektrisch. Met topmerken als Batavus, Sparta, Thompson en Oxford.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Velotheeksteeman.be.
0: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een per

Crazy World of Arthur Brown. Even daarvoor in zijn carrière was hij nog heel even de liedzanger van de Foundations. En met deze Fire wist hij de eerste plaats van de hitparades te halen op 17 augustus. En dat van het jaar

je wilt dat je bedrijfsnaam een begrip wordt in deze regio, dan wordt het tijd om eens te denken aan een reclamecampagne bij RBS Radio. Bel onze reclameverantwoordelijke Hans op

0: Peter, ik loop er nu al weken mee. Ik raak er maar niet vanaf.
1: Ja, laat me eens kijken. Iets speciaals gedaan de voorbije week?
0: Wel, ik ben bij Vink langs geweest.
1: Oh, maar dan is het duidelijk, hè. U hebt een neus voor kwaliteit.
2: Vink Ramen en Deuren is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Daarom dragen ze ook met trots het label Reinaars Partner. Voor een vakkundige en verzorgde plaatsing met een neus voor kwaliteit. Zowel in nieuwbouw als renovatie. Reserveer uw toonzaalbezoek op 03 777 68 16. Of bezoek onze website marcelvink.com.
3: Vink, ramen en deuren.
2: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's Vink twice.
4: Schitterende juwelen die je bovendien gratis ontvangt? Dat kan. Ontdek nu de prachtige collectie Victoria Juwelen. Nodig vriendinnen en familie uit en word gastvrouw voor één avond. Marleen en Guy, uw Victoria Juwelen consulenten voor Klein-Brabant, Waas en Schelderland, maken er samen met jou een gezellige avond van. Bel vrijblijvend voor meer info 0486 65 54 42 of 0476 87 52 58. Of neem een kijkje op onze website www.vanderherten.be. Victoria makes you shine.
2: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest, maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss glazen.

je wilt dat je bedrijfsnaam een begrip wordt in deze regio, dan wordt het tijd om eens te denken aan een reclamecampagne bij RBS Radio. Bel onze reclameverantwoordelijke Hans op 0477 030 050 of mail hem op radioreclame@rbs-radio.be voor een vrijblijvende afspraak.

0: samen met Gary Rafferty van stad naar stad met de nachttrein. Ooit ook nog gedaan tijdens mijn legerdienst. Met de boemeltrein op een houten bank naar Duitsland.
1: De tempel der hits.
0: Beatles dagboek 17 augustus 1960. De Beatles arriveerden in de vroege avond in Hamburg, Duitsland, in de Indra Club aan de Grosse Vrijheidstrasse, waar ze 48 nachten zouden optreden tot 3 oktober. De locatie was eigendom van Bruno Koschmider, een plaatselijke clubeigenaar die ook eigenaar was van de Kaiserkeller. Het contract van de groep had een looptijd van 2 maanden. De Beatles zouden 30 Duitse mark per persoon per dag verdienen. George Harrison vertelt daarover: de stad Hamburg was schitterend. Een groot meer en dan het vuile gedeelte. De Reeperbaan en de Grosse Vrijheid waren het beste wat we ooit hadden gezien. Overal clubs en neonlichten en veel restaurants en uitgaansgelegenheden. Het zag er goed uit. Er waren natuurlijk ook minder leuke dingen, waaronder sommige van de omstandigheden waarin we moesten leven toen we er voor het eerst aankwamen.

een 70s disco-klassieker van The Emotions. The Best of My Love. Gevoelens wie Smokey Robinson en The Miracles onderdrukken. My Second, That Emotion.

Nancy Holloway met de Popcorn Oldie uit 1963. Tu n'es pas venu. Trouwens, er blijkt al afscheid genomen te zijn. Tenminste, dat beweerde Moody Blues. Go

0: Michiel Radio in Oost-Vlaanderen.
1: Vanuit Zeelen
0: op 107 FM.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09 348 6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suis Bruggeman BVBA, de profilexpert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
4: Het is 7 uur.
5: RBS.
4: RBS Radio. RBS Regionaal Nieuws.
6: We zijn vandaag maandag 17 augustus. Van harte welkom bij RBS. Afgelopen weekend is er op de Waasmunsterbaan in Lokeren een personenwagen volledig uitgebrand. Rond 10 uur 's avonds kreeg de bestuurder tijdens het rijden af te rekenen met motorproblemen. Hij zette zijn wagen meteen aan de kant, maar kort daarna brak brand uit. De vlammen sloegen razendsnel om zich heen. Toen de brandweer ter plaatse kwam, stond de wagen al volledig in lichterlaaien. De brand kon snel worden geblust, maar het voertuig ging volledig verloren. De bestuurder kon zich wel op tijd in veiligheid brengen en bleef ongedeerd. Een 47-jarige thuisverpleger uit Lebbeke is door de Brusselse correctionele rechtbank veroordeeld tot 36 maanden cel, waarvan de helft met uitstel. De man maakte zich schuldig aan mensonterende behandeling van kwetsbare patiënten, huisdiefstal en witwassen. Het onderzoek begon nadat een bejaarde patiënt uit Londerzeel hem betrapte op diefstal. Tijdens het verdere onderzoek ontdekten speurders ook vernederende foto's en berichten die de thuisverpleger via een besloten WhatsApp-groep deelde. Daarnaast vond de politie bij een huiszoeking €70.000 cash, waarvoor geen legale oorsprong kon worden aangetoond. Ook twee medebeklaagden zijn veroordeeld. Een collega krijgt een werkstraf van €150 voor haar betrokkenheid bij de WhatsApp-gesprekken. Een vriend die beweerde eigenaar te zijn van het aangetroffen geld, krijgt een werkstraf van 120 uur. Komende vrijdag gaat aan het Donkmeer in Berlaren de openluchtmusical Jekyll and Hyde van Festivaria in première. Tijdens een open repetitie stonden de hoofdcast, het ensemble, een 100-tal figuranten en een 17-koppig live orkest voor het eerst samen op het podium. De musical speelt zich af in het Londen van 1888. Pieter Jan de Pape vertolkte de dubbele hoofdrol van Dr. Henry Jekyll en zijn duister alter ego Edward Hyde. Opvallend is dat Festivaria voor het eerst in zijn 20-jarige geschiedenis kiest voor een live orkest op de scène. En de politie van Sint-Niklaas heeft vrijdagavond opnieuw twee mannen opgepakt na overlast aan de Houtbriel. De twee van 25 en 28 jaar waren onder invloed van alcohol en zorgden voor heel wat hinder op het plein. Volgens de politie gaat het om leden van een groep die de voorbije weken al vaker voor overlast zorgden. Sinds er een alcoholverbod werd uitgevaardigd aan het stationsplein, heeft de overlast zich ondertussen verplaatst naar de Houtbriel. De twee mannen werden iets na 8 uur gearresteerd en overgebracht naar het politiecommissariaat. Daar brachten ze de nacht door in een politiecel. Tot zover de nieuwsfeiten hier uit de regio voor vandaag.
4: Dit was het RBS Nieuws. Hebt u ook nieuws voor ons? Mail het dan naar redactie@rbs-radio.be of bel 052-690-690. 052-690-690.
7: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafont brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt de variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.

0: Titelcenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
1: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
1: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
1: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
1: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit. Onze passie.
2: Fietsen Velotheek Steeman. Reeds meer dan 75 jaar. The place to be voor de echte fietsliefhebbers.
3: Zowel voor een stad.

0: in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
1: De Panos Broodjes Express bestellijn 052-21-83-67.
0: Panos. Enjoy your break.

ze lag te slapen. Vroeg haar gisterenavond, wacht op mij. Misschien ben ik vanavond vroeger vrij. Ze knikte wel van ja, maar zij kent mij. Nu sta ik voor je.

0: Dag meneer, wat kan ik voor u doen?
1: Wel dokter, het gaat over mijn ogen.
0: Oké, laat eens zien. Het lijkt erop dat u een oog voor detail heeft.
1: Oei, en wat kan ik daaraan doen?
0: Wel, ik schrijf u een toonzaalbezoek bij Vink Ramen en Deuren voor.
2: Vink Ramen en Deuren is Reinaars partner en producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Vakkundig en verzorgd geplaatst. En ja, met oog voor detail. Zowel in nieuwbouw als renovatie.
3: Vink Ramen en Deuren.
2: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's Vink twice.
4: Ben je op zoek naar een professioneel motor, bromfiets of fietsatelier?
5: Zoek niet langer en kom langs in de 1000 vierkante meter grote showroom van Bike Parts in Zeelen.
4: Met meer dan 30 jaar ervaring op de teller zijn zij de referentie in de streek voor alle onderhoud en werken aan bromfietsen, motoren en KTM-fietsen.
5: U kan er ook terecht voor tweewieler e-mobility met merken als Achiel, Urban Arrow en KTM.
4: Bike Parts, Lokerenbaan 120, uw adres voor alles op twee wielen.
5: Bike Parts. We make you ride.
2: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss-glazen.
6: Met een jarenlange ervaring en expertise in de sector is VTech de specialist in op maat gemaakte kwaliteitsveranda's die voldoen aan al jouw verwachtingen. Daarnaast biedt men ook mooie en elegante zonwerende oplossingen, glazen schuifwanden en robuuste carports of overkappingen aan. VTech, de duurzame oplossing. Vraag een vrijblijvende offerte via onze website vtech.be. VTech, uw expert in het buitenleven.

je wilt dat je bedrijfsnaam een begrip wordt in deze regio, dan wordt het tijd om eens te denken aan een reclamecampagne bij RBS Radio. Bel onze reclameverantwoordelijke Hans op 0477 030 050 of mail hem op radioreclame@rbs-radio.be voor een vrijblijvende afspraak.

0: VS.
1: Uw regioradio in Oost-Vlaanderen.
0: Vanuit Dendermonde.
1: Op 103.9 FM.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09-348-6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suisbruggeman BVBA, de profel-expert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
4: Het is 8 uur.
5: RBS.
0: RBS Radio. RBS Nieuws.
6: De Kamercommissie Binnenlandse Zaken komt vervroegd samen over de verwoestende natuurbrand in de Hoge Venen. Oppositiepartijen Groen, Andersen, PVDA vragen daarom. Zij willen antwoorden van federaal minister Quintin over de coördinatie van de hulpverlening en over de veiligheid van de burgers. Groen liet al weten dat geld dat de defensie uitgeeft beter naar klimaatbescherming gaat. Intussen zeggen ecologen dat zeker 3500 hectare nieuw bos nodig zal zijn om de CO2 die bij de brand is vrijgekomen te compenseren. In het licht van de grote natuurbrand vraagt de Nationale Brandweerfederatie dringend meer financiële middelen om branden van deze omvang te kunnen bestrijden. Volgens de federatie zijn meer professionele brandweerlieden nodig. Dat zijn er momenteel zo'n 6000 in ons land. Ook moet er een volwaardige Europese vloot van blusvliegtuigen komen. De federatie wijst er ook op hoe zwaar het bluswerk is. Een Duitse brandweerman is vanmiddag afgevoerd naar het ziekenhuis na vermoedelijk een hartinfarct. Vooral in het noordoosten blijft de brand nog altijd moeilijk te bedwingen. De vrouw van 33, die zaterdag dood was gevonden in Soersel in de Antwerpse Kempen, is een natuurlijke dood gestorven. Dat bevestigt het parket. De partner van het slachtoffer had haar thuis gevonden. Hij was meegenomen door de politie, maar intussen ook weer vrijgelaten. De autopsie wijst nu uit dat er geen sprake is van kwaad opzet. De regulator bij Bpost wil de Prior-zegel uit het aanbod en die enkel nog als extra commerciële dienst aanbieden. Bpost liet een onderzoeksbureau op grote schaal peilen naar de postbehoeften in het land. Daaruit blijkt dat er amper nog belangstelling is voor snellere postbezorging met Prior, behalve dan voor rouwbrieven of aanverwante zendingen. Verder bleek ook nog dat amper 1 op 5 bevraagden nog brieven met de post verstuurt. 5 jaar geleden was dat nog het dubbele. Over 2 jaar loopt het beheerscontract van Bpost af en het bedrijf wil zijn dienstverlening daaraan aanpassen. En in het wielrennen heeft spurter Arnaud Delis een nieuwe werkgever. Delis rijdt al zijn hele loopbaan voor Lotto, maar haalde dit seizoen niet meer zijn gewenste niveau. Hij tekent nu voor 4 seizoenen bij Tudor, de Zwitserse ploeg geleid door Fabian Cancellara. Delis is de eerste Belg die voor dat team zal rijden. Hij is nog altijd maar 24. Vanavond en vannacht op de meeste plaatsen droog en bewolkt. Morgen halen we wel weer 24 graden, maar is het grijs met af en toe een bui. En ook de rest van de week ziet er wisselvallig uit.
7: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets, witte-paard.nl.

een song van Depeche Mode, Never Let Me Down Again. En het moet ons leiden naar 17 augustus 1995. Want dan werd Dave Gahan, de zanger van Depeche Mode, met spoed opgenomen in het Cedars-Sinai Medical Center in Los Angeles na een vermoedelijke zelfmoordpoging. De politie treft hem thuis aan met een diepe snijwonde aan zijn pols. En het incident is de confrontatie met de zware periode waarin Gahan zich op dat moment bevindt, worstelend met de verslavingen en worstelend met zichzelf. Maar hij komt erdoor en dat is goed nieuws, niet alleen voor de man zelf, maar ook voor de band Depeche Mode. Je hoorde ze en Never Let Me Down Again. Goedenavond, welkom bij Sidetrack. Straks hoor je de babbel die ik had met Oscar Dorolev van de band Tijn Zizi. En dit is nieuw met Burninger.

frontman van The National blijft met zijn intieme, warme, melancholische baritonstem ook solo de dingen beroeren, want hij maakt toch altijd weer fijne songs, vind ik. Dit was zijn nieuwe single Martini Mi Faccio, ook redelijk dansbaar als je het mij vraagt, met Burninger. Dit is de mens met een tijd geleden, ik denk 2015, toen hij scoorde met deze. Alsof we belangrijk zijn.

0: alsof hij rechtstreeks uit een repetitiekot is gevlogen. Deze song UFO was dat van de band Barbara uit Zaventem. Een band die een tijdje geleden hier te gast was in Sidetrack. Straks hoor je de babbel die ik had heb met Oscar Duwalef. En dat is de man achter de band Tijdzizi.
1: Waar neem ik je mee naartoe? Naar Parijs of Brussel?
2: Doe maar allebei, maar dan in één bord.
1: Haha, dat kan dus alleen bij Bistro Ruiterhof. Handig ook, parkeren kan gewoon voor en achteraan.
2: Dan is beslist, dit weekend gaan we.
1: Bistro Ruiterhof in Waasmünster, open van donderdag tot en met zondag en op feestdagen.
2: Ontdek het suggestiemenu op ruiterhof.be.
1: Bistro Ruiterhof.
2: Proeven.
1: Beleven.
2: Genieten.
3: Het is nu het seizoen van de Zeeuwse mosselen. Kom ze proeven bij het Ruiterhof.
4: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
5: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
4: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
5: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
4: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
5: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
4: Alle info via Autocenter LDS.be.
5: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
4: Autocenter LDS. Uw mobiliteit. Onze passie.
6: Fietsen Velotheek Steeman. Reeds meer dan 75 jaar. The place to be voor de echte fietsliefhebbers.
7: Zowel voor een standaard als elektrische fiets. Met topmerken als Sparta, Batavus, Oxford en Thompson.
6: Bij Peter in Zeelen is vakkennis, kwaliteit, nieuwe modellen en naservice een feit.
7: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Meer info via velotheeksteeman.be.
8: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
9: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
8: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
9: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
8: Panos. Enjoy your break.

0: Het is maandagavond hier in Sidetrack. Dit wil zeggen dat ik opnieuw een interessante mens heb die fantastisch interessante muziek maakt ook. En het is een jonge kerel die ergens uit Limburg muziek maakt. En het is niemand minder dan Taijeezy. Goedenavond, hey, hallo. Ik ben heel blij dat je even tijd kunt vrijmaken.
1: Yes, dankjewel.
0: Interessante muziek. Ik was ernaar aan het luisteren en ik werd teruggecatapulteerd naar mijn jeugd. Mm-hmm. Als ik me niet vergis, ben jij in de 20?
1: Ik ben 23,
0: klopt. 23 jaar?
1: Ja.
0: En dan moet je wel eens uitleggen waar van je interesse in die dark rave, new wave-achtige muziek.
1: Ja, ja. Wel, ik heb sowieso de liefde voor muziek overgenomen van mijn ouders. Mm-hmm. Ik ben wel met deze sound opgegroeid, naast heel veel andere dingen. Mm-hmm. Maar ik ben er zelf eigenlijk een paar jaar geleden pas naar beginnen luisteren en echt ook actief naar op zoek gegaan. Eigenlijk een beetje toevallig in een playlist iets gehoord en dan blijven verder klikken. Maar ja, de laatste tijd ben ik echt verliefd op eind jaren 70 Cold Wave, jaren 80 New Wave en van die dingen.
0: Ja, ja, inderdaad. Dit is zeer leuk, vind ik, dat jonge mensen dat terug oppikken. Een aantal jaar geleden kwam er dan ook plots Whispering Suns bijvoorbeeld bovendrijven, die ons ook allemaal konden aangenaam verrassen. En jij nu? Dat is zeer goed. Ben jij dat nu, is dat jouw stil opreikt of zijn er nog meer mensen bij betrokken?
1: Taijeezy is eigenlijk mijn solo-project. Mm-hmm. Zo is het begonnen. Mm-hmm. Maar ik werk vaak samen met een vriend van mij, Tanel. Mm-hmm. Hij speelt gitaar en bas. En eigenlijk de laatste tijd meer en meer. Het is veel nummers zijn door hem ingespeeld. Ja. En ook veel nummers zijn door mij helemaal alleen gemaakt.
0: Hoe ontstaan jullie nummers?
1: Dat verschilt echt van project tot project. Sommige nummers heb ik al volledig in mijn hoofd uitgeschreven. Met de muziek en alles, sommige dingen, enkel de tekst. Mm-hmm. En dan sommige nummers maken we gewoon on the spot. Dan beginnen we met gitaar of drums of eender wat. Het is een redelijk natuurlijk proces.
0: Ja, ja. Mm-hmm. En jullie maken dat met twee. Is er nog iemand anders bij betrokken of is dat jullie twee die alles doen?
1: Nee, het is effectief enkel wij twee.
0: Oké. Okay. Je hebt onlangs nog een nieuwe EP gemaakt, hè?
1: Yes, Colorless.
0: Colorless. Daar staan 4 of 5 nummers op.
1: 4.
0: Hoe was dat om die EP te maken?
1: Goh, ik heb er zelf echt enorm van genoten. Ik had zo wat verschillende schrijverskampen gedaan met Tanel. Mm-hmm. En daaruit wat nummers gekozen die echt op een manier samen gingen, maar toch heel verschillend zijn. Mm-hmm. En ik vond het ook een heel fijn concept om uit te werken. Ik ben enorm verliefd op de coverafbeelding en op alle nummers.
0: Mm-hmm. Het is niet één favoriet die eruit schiet, maar het is eigenlijk het volledig album. Is het een conceptalbum? Moeten we het in een zekere volgorde beluisteren, jouw songs? Of speelt dat geen rol?
1: Ja, alle dingen die ik

0: Als een meerdere track samen uitbrengt, die zijn wel de bedoeling om ook in die volgorde te beluisteren.
1: Mm-hmm. Ja, het genre dat je brengt, deze cold wave, deze new wave. Ja, de inhoud van de tekst zijn niet altijd de meest vrolijke. Is dat bij jou ook zo het geval?
0: Ja, toch wel. Allee, alle dingen gaan rond verschillende thema's over dingen die ik zelf wel heb meegemaakt.
1: Ja, en waarom doe je dat dan? Is dat iets dat jou zelf kan helpen om een en ander te verwerken of zo?
0: Ja, zeker. Ik denk, het is voor mij niet echt iets waar ik bij nadenk of zo. Het is iets wat heel natuurlijk komt. Maar als ik dat zo hoor, dan klinkt dat wel als de waarheid. Dat is wel echt een soort therapie.
1: Ja, en de reacties daarop, hoe zijn die dan?
0: Wel, in België hebben we zijn mensen enorm bekend met New Wave, dus vaak is dat positief.
1: Ja. Je spreekt over België, wil dat zeggen dat er in het buitenland ook naar jouw songs geluisterd wordt?
0: Ja, eigenlijk voornamelijk in het buitenland.
1: Oké.
0: Ik heb ook meer in het buitenland opgetreden tot nu toe dan in België.
1: Ah, in welke landen dan?
0: Goh, Nederland, Duitsland vooral.
1: Oké.
0: Yes.
1: Ja, dat is wel opvallend natuurlijk. Ja, waarom zou dat komen? Ja, ik weet het niet. Als jullie live optreden, klinken die songs dan anders dan op plaat?
0: Ja, Taijeezy is vooral begonnen als een eerder post-punk darkwave project. Maar ik ben echt meer en meer naar zo jaren 70 coldwave, 80 new wave aan het groeien. Mm-hmm. En ook vanaf dat we begonnen zijn met onze live set, is dat echt meer naar iets coldwave beginnen te groeien. Mm-hmm. Dus de oude nummers die we live spelen, die spelen we wel een beetje anders. Mm-hmm. Iets meer rauwer en ruwer ook wel. Mm-hmm. En tussen de nummers doen we zo wat improvised synths, zo'n cinematische interlude. Mm-hmm. En zo probeer ik ook live redelijk conceptueel te werken.
1: Oké. Ik ga nog een nummer draaien. Het eerste nummer heette Chasing Shadows, maar het volgende is een Franstalige titel, Faire Mourir. Yes. Kan je daar iets over kwijt?
0: Ja, Faire Mourir is een nummer dat ik samen met Tanel heb gemaakt. Mm-hmm. Het is eigenlijk vrij snel tot stand gekomen. Ik denk op een paar uur tijd dat het nummer af was. Maar de tekst is wel enorm persoonlijk voor mij. Het gaat over in het algemeen over het verlies van een familielid. Mm-hmm. Enkele jaren geleden heeft mijn zus een hersenthrombose gehad. Waarbij ze doodgebleven kon zijn. He, ze leeft dus nog voor alle duidelijkheid. Mm-hmm. Maar dat heeft mij wel echt ons beiden en mijn hele familie doen inzien dat we elkaar elk moment kunnen kwijt zijn. En ik zeg ook in het nummer dat het maar 1 seconde nodig heeft om een leven te beëindigen.
1: Sta je niet anders in het leven?
0: Ik niet, maar ik merk wel dat een enorme impact op mijn zus heeft gehad. Dat zij ook wel toen echt beseft heeft van mijn leven kan ieder moment over zijn.
1: Ja. Hoe gaat het nu met je zus?
0: Heel goed. Okay. Beter dan ooit ervoor.
1: Oké, dat is inderdaad wel fijn om te horen. We gaan ernaar luisteren. Taijeezy met Faire Mourir.

0: Je hoort de Fermoguer hier in het sidetrack met Tajizi, die ik aan de andere kant van de lijn nog heb, ergens uit het Limburgse. Tajizi, leg eens uit hoe die naam in elkaar zit, want het wordt anders geschreven. Het wordt geschreven Tik-G-I-S, T-I-G-J-E-Z, maar ik moet het uitspreken als Tajizi. Van waar komt die naam?
1: Ja, de naam heb ik ooit eens verzonnen toen ik jong was. Ik vond eigenlijk gewoon de combinatie van de letters er cool uitzien. En dan heb ik daar zelf wat een draai aan gegeven met de uitspraak. Mm-hmm. En dat was zo'n beetje de eerste naam die ik ooit verzonnen had toen ik pak 12, 13 jaar was. Mm-hmm. En ik heb die naam eigenlijk altijd behouden.
0: Daar zit geen diepere laag in of boodschap of zo. Het is gewoon fijn.
1: Ja, ik denk niet dat ik op die leeftijd de capaciteit om daar iets dieper in te steken.
0: Dat komt misschien nog wel. Ja. Het is inderdaad wel leuk gevonden, Tajizi. Wat brengt de zomer en het najaar nog voor jou als artiest?
1: We hebben eigenlijk tot oktober geen live shows meer ingepland. We hebben het laatste jaar echt heel veel live gespeeld. Mm-hmm. En ik ben nu echt teruggefocust op muziek maken en in de studio duiken, ook met andere vrienden van mij. Mm-hmm. Ik ben pas terug van een schrijverskamp in Frankrijk met Tanel. Okay. En de laatste week van augustus ga ik in residentie in de Roma, waar ik ook optreed in oktober.
0: Fijn.
1: Dus fijne vooruitzichten deze zomer.
0: Absoluut. Dat is zeker alvast iets om naar uit te kijken, denk ik.
1: Yes.
0: Ik heb gezien bij een single van jou, die heet, die ga ik niet draaien, het is een andere single waar ook een video bij hoort, Whispers from Above. Mm-hmm. Dat er dus ook een visuele hoek aan is of een kant aan is. Hoe belangrijk is dat voor jou, die visuele kant bij een song?
1: Ja, dat is bij eigenlijk ieder nummer is dat echt even belangrijk als de muziek voor mij. Ik werk echt heel graag conceptueel. Mm-hmm. En dat is het enigste, als ik iets zou vergelijken met wat ik zo fijn vind als muziek maken, is het ook concepten uitwerken. Ja, dus de cover van een liedje, de titel, hoe het online eruit ziet, hoe het in het echt op fysieke merchandise eruit ziet.
0: Ja, ja.
1: En bij sommige nummers heb ik dan ook echt de drijf en de inspiratie om daar een videoclip bij te maken. Mm-hmm. En Whispers from Above was iets, hoe het er nu uitziet, het eindproduct, is ook hoe ik het in mijn hoofd had. En het was zeer haalbaar. Mm-hmm. Ja, met de veldlandschappen hier in Limburg en in de Walen. Dus ja. Dat is zeer goed tot stand gekomen.
0: Dan moeten de mensen maar zeker eens bekijken. Het past ook perfect bij de song, hè?
1: Ja, klopt.
0: Ja, daar moet je inderdaad ook wel mee bezig zijn en zo. Van tegenwoordig, ik denk dat dat altijd wel een verrijking kan zijn. Wat er ook een verrijking is, ja, dat is echt jou natuurlijk. Dat is jouw stem, hè?
1: Ja, dankjewel.
0: Is dat een baritonstem? Ik weet het niet. Het is in elk geval een specifieke stem die we horen. Die dat donkere natuurlijk, of die diepe kleur in jouw muziek echt draagt, hè?
1: Ja, klopt. Dat is wel iets waar ik veel inspiratie heb bijgezocht bij Sisters of Mercy.
0: Ja. Maar goed, je doet het wel.
1: Ja, klopt. Ja,
0: als je zingt, heb je die stem.
1: Ja, klopt.
0: Ja, dat is tof. Ik ga nog een derde nummer draaien. Dat is jouw nieuwe. Die staat op jouw nieuwe EP Colorless. Save the Day, White Tiles. Waar kunnen de mensen terecht als ze meer van Tajizi willen weten, Oscar?
1: Goh, alle online streaming platformen, Spotify, Apple Music, YouTube. Ook op concerten natuurlijk. Zeker mijn socials in de gaten houden.
0: Ja.
1: Mijn Instagram is Oscar De Walef. Of Tajizi kun je ook gewoon opzoeken. Mm-hmm. En that's it.
0: Oké, dan moeten de mensen zeker eens checken. Ik heb geen vragen meer. Misschien heb jij nog vragen?
1: Nee.
0: Oké, dan gaan we luisteren. Tajizi, yes. Is dit met Save the Day, White Tiles. Oscar, hartelijk dank om even tijd vrij te maken. Heel veel succes met alle interessante, mooie dingen die je maakt. En misschien wel eens tot de volgende keer. Hè.
1: Yes, dankjewel Peter.

0: Sidetrack. Schitterende juwelen die je bovendien gratis ontvangt? Dat kan. Ontdek nu de prachtige collectie Victoria juwelen. Nodig vriendinnen en familie uit en word gastvrouw voor één avond. Marleen en Guy, uw Victoria juwelen consulenten voor Klein-Brabant, Waas en Schelderland, maken er samen met jou een gezellige avond van. Bel vrijblijvend voor meer info 0486 65 54 42 of 0476 87 52 58. Of neem een kijkje op onze website www.vanderherten.be. Victoria makes you shine.
1: Ramen, deuren, woonveranda's. In eigen atelier geproduceerd. Met profielen van het merk Reinaars Aluminium.
2: Waarom kies jij voor Vink Ramen en Deuren?
3: Bij Vink, een duidelijke en transparante offerte gaf bij ons de doorslag.
2: Voor de stiptijd en service die Vink levert.
3: Ah, voor het kwalitatieve en verzorgd werk dat ze afleveren. Hun eigen productie en maatwerk geeft mij gewoon vertrouwen.
1: Reserveer nu je toonzaalbezoek op 03 777 68 16. En maak kennis met onze hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Of bezoek onze website marcelvink.com.
4: Vink, ramen en deuren.
1: Vink, waar woondromen werkelijk.

single van de Rolling Stones hoort je Jealous Lover. Maar we moeten eigenlijk naar 17 augustus 1979. Keith Richards en zijn partner Anita Pallenberg die belanden dan wel in een bijzonder vreemd verhaal wanneer de New York Post bericht over de vermeende occulte activiteiten rond hun woning in New York. Lokale bewoners spreken over mysterieuze bijeenkomsten terwijl een politieagent zelfs beweert te zijn belaagd door een groep in zwarte mantels. Ook doen verhalen de ronde over rituelen en vreemde vondsten in de omgevingen van hun huis. Zowel vaker rond de Stones in die periode lopen feiten, geruchten en sensatieverhalen door elkaar. Bewijzen voor de meeste spectaculaire beschuldigingen komen er nooit echt, maar het draagt toch wel bij aan de mythevorming rond Keith Richards en zijn maatjes van de Rolling Stones ook. Ze blijven wel fijne muziek maken en dat is toch wel het belangrijkste. Ook nog fijne muziek is deze. Het is ook nieuw van Maru Pavlovsky. Het is Maintained Love. Goedenavond, welkom bij Sidetrack.

fijne plaat van Mauro Pawlowski. Heeft het niet onder de markt met zijn gezondheid, maar het is toch een fijn nummer. Maintained Love was dat. Alex Bury is een Britse singer-songwriter en producer uit Zuid-Londen. Bekend om zijn dromerige indie soul en hele warme arrangementen ook. En het begin de jaren 2010 brak hij door met EP's als Inside World en Family Stone, waarin hij die soul in die elektronica allemaal door elkaar weeft en samenbrengt ook. En met deze nieuwe Unspoken keert Bury terug naar die intieme filmische sfeer die zijn muziek toch zo herkenbaar maakt. Thematisch gaat het over alles wat niet gezegd wordt in relaties. De stiltes, de twijfels, de gevoelens die blijven hangen tussen twee mensen. Dit is Alex Bury en Unspoken.

deze Bury. Klein, elegant, emotioneel precies ook. En zo gaan we langzaam maar zeker naar 9 uur. Maar dat doen we samen met de dames van de band Blond. En alles moet groter. En als er nog tijd is, dan is er ook nog tijd voor Black Flower met Synthestic. Tot zo, tot na het nieuws.

0: Elke dag wordt al.
1: RBS, uw regioradio voor Oost-Vlaanderen.
2: Digitaal vanuit Gent op DAB+.
3: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
4: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
3: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
4: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
3: Liever een bezoek bij u thuis? 09-348-6091 of www.suisbruggeman.be.
4: Suis Bruggeman BVBA, de profilexpert van uw regio.
3: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
5: Het is 9 uur.
6: RBS.
2: RBS Radio. RBS Nieuws.
7: De Kamercommissie Binnenlandse Zaken komt vervroegd samen over de verwoestende natuurbrand in de Hoge Venen. Oppositiepartijen Groen, Anders en PvdA vragen daarom. Zij willen antwoorden van federaal minister Quintin over de coördinatie van de hulpverlening en over de veiligheid van de burgers. Groen liet al weten dat geld dat de Defensie uitgeeft beter naar klimaatbescherming gaat. Intussen zeggen ecologen dat zeker 3500 hectare nieuw bos nodig zal zijn om de CO2 die bij de brand is vrijgekomen te compenseren. In het licht van de grote natuurbrand vraagt de Nationale Brandweerfederatie dringend meer financiële middelen om branden van deze omvang te kunnen bestrijden. Volgens de federatie zijn meer professionele brandweerlieden nodig. Dat zijn er momenteel zo'n 6000 in ons land. Ook moet er een volwaardige Europese vloot van blusvliegtuigen komen. De federatie wijst er ook op hoe zwaar het bluswerk is. Een Duitse brandweerman is vanmiddag afgevoerd naar het ziekenhuis na vermoedelijk een hartinfarct. Vooral in het noordoosten blijft de brand nog altijd moeilijk te bedwingen. De vrouw van 33 die zaterdag dood was gevonden in Soersel in de Antwerpse Kempen is een natuurlijke dood gestorven. Dat bevestigt het parket. De partner van het slachtoffer had haar thuis gevonden. Hij was meegenomen door de politie, maar intussen ook weer vrijgelaten. De autopsie wijst nu uit dat er geen sprake is van kwaad opzet. De regulator bij Bpost wil de Prior-zegel uit het aanbod en die enkel nog als extra commerciële dienst aanbieden. Bpost liet een onderzoeksbureau op grote schaal peilen naar de postbehoeften in het land. Daaruit blijkt dat er amper nog belangstelling is voor snellere postbezorging met Prior, behalve dan voor rouwbrieven of aanverwante zendingen. Verder bleek ook nog dat amper 1 op 5 bevraagden nog brieven met de post verstuurt. 5 jaar geleden was dat nog het dubbele. Over 2 jaar loopt het beheerscontract van Bpost af en het bedrijf wil zijn dienstverlening daaraan aanpassen. En in het wielrennen heeft spurter Arnaud Delis een nieuwe werkgever. Delis rijdt al zijn hele loopbaan voor Lotto, maar haalde dit seizoen niet meer zijn gewenste niveau. Hij tekent nu voor 4 seizoenen bij Tudor, de Zwitserse ploeg geleid door Fabian Cancellara. Delis is de eerste Belg die voor dat team zal rijden. Hij is nog altijd maar 24. Vanavond en vannacht op de meeste plaatsen droog en bewolkt. Morgen halen we wel weer 24 graden, maar is het grijs met af en toe een bui. En ook de rest van de week ziet er wisselvallig uit.
8: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets, witte-paard.nl.

soundtrack kwamen we binnen met Led Zeppelin. Ja, ze waagden zich zelfs aan een streepje reggae. Je hoorde ze met Dire Maker. Maar we moeten van Led Zeppelin ook terug naar 17 augustus 1999. Want dan voeren ze toch een opmerkelijke lijst aan, namelijk de lijst van de meest gebootlegde artiesten van Groot-Brittannië. Een onderzoek van de Britse platenindustrie toont aan dat er maar liefst 384 illegale opnamen zijn van de band. En daarmee laten Jimmy Page, Robert Plant en co. zelfs de Beatles achter zich, die op de tweede plaats belanden. De lijst werd samengesteld op basis van meer dan 10.000 bootlegs die in de periode van 25 jaar in beslag werden genomen. Ook namen als Rolling Stones, Bob Dylan en Pink Floyd duiken hoog op in het overzicht. Goedenavond, welkom bij Sidetrack. Dit is Joe.

was dat. Alice Barlow. Alice Barlow is een Britse zanger, songwriter en actrice die de voorbije jaren toch wel een eigen plek heeft opgebouwd in de indie-pop en alt-folk scene. En ze staat hier met een nieuwe single en die heet Behind. De tekst gaat over wat achterblijft wanneer iemand

0: Sidetrack.
1: Zes, jullie bent kikkerie. Ik ben veilig thuis geraakt, maar... Allee, ik ben oké, maar die kerel was echt niet normaal. En ik weet niet hoeveel zitten babbelen in het restaurant. Oh, ik heb toch veel zitten babbelen in het restaurant. Je weet hoe dat ik zit. Maar toen dat hij me like, tussen wilde afzetten, is hij hem like, gewoon bloem zitten vindt. Allee, ik dan nu nog geween. Geen piepje of niets. Gewoon van, allee, het was aangenaam, ik ga nog sturen. Allee, ik ga nog sturen. Wat beest die nu vindt eigenlijk, zo'n saai. Oh ja, ik ga je toen laten, moest ik like, even van mijn herten. Bel me anders een keer weer en anders is het zo morgen. Hey, dada.

dan niets meer van u hoort. En je ziet wel ik dat tof was, dacht ik. En ja, ik weet niet, zit het van mij anders een keer weer te bellen misschien?

niks van u hoorde. Alleen wel te...

was dat, ofwel Chilo Drieu. Het is een man die jarenlang producer is geweest van onder andere Birang en ook een aantal internationale namen. Maar sinds 5 jaar zingt hij solo en dat was een van zijn solo nummers. Heette Veerle, Chilo. Night and Dave is een band die een tijdje geleden te gast was in Sidetrack. Ik draai ze nog eens met veel plezier. Dit is hun recentste single, Random Numbers.

0: fietsliefhebbers.
1: Zowel voor een standaard als elektrische fiets. Met topmerken als Sparta, Batavus, Oxford en Thompson.
0: Bij Peter in Zeelen is vakkennis, kwaliteit, nieuwe modellen en naservice een feit.
1: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Meer info via velotheeksteyman.be.
2: Kom langs tussen 18 augustus en 12 september en ontdek ons ruime aanbod en profiteer van de Back to School of Back to Work actie bij Velotheek Steyman in Zeelen. Actievoorwaarden in de winkel.

Me Do. We gaan even naar 17 augustus 1964 voor die Beatles, want de Beatlemania toen in die tijd die zorgt in Schotland toch wel voor een heel onverwacht probleem. De gemeenteraad van Glasgow die kondigt aan dat jongens en mannen met een typische Beatle-kapsel, zodat lang sluikhaar, voortaan een badmuts moeten dragen in het zwembad. Want volgens een commissie raken de filters verstopt door haren afkomstig van de populaire mop-tops, zoals dat heette, van John Paul, George en Ringo. Of het probleem echt zo groot was als ver beweerd, dat valt natuurlijk moeilijk te zeggen. Maar het nieuws haalt in elk geval wel de kranten en toont eigenlijk ook wel hoe groot die invloed is van de Beatles op dat moment op Jan en Alleman en vooral op de jongeren natuurlijk. De Beatles waren dat, Love Me Do. Dit is een nieuwe single van Jordan Rakey.

nieuwe single van Jordan Rickey, You're the Enemies. Dressed Like Boys, die kon je nog beleven vorige week op de Locust Feest. Of het is al 14 dagen geleden, de tijd gaat snel. Als Dressed Like Boys dus, Jelle den Turk, ooit nog de frontman geweest van de stevige rockband Dirk, waarmee hij ook al de Locust Feesten veroverde. Maar dit is dus Dressed Like Boys, zijn solo project. Heel mooi. Choice.

at a time.

0: voor zijn werk bij de Berengieren bijvoorbeeld en ook de band Stad. Maar solo, dan maakt hij ook deze speciale wereld met de hele speelse taal, hoekige ritmes. En ook dat jazzgevoel zit er natuurlijk ook altijd in. Je hoorde Fulco met Nergens Heen. Straks Jackson Browne.
1: Een bouwplan, daar houden we van.
2: Vink Ramen en Deuren draagt met trots het label Reinaars Partner en is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's.
1: Strak modern of landelijk klassiek?
2: Vink heeft voor elk bouwproject de juiste oplossing.
1: Onze plaatsingsploegen zorgen voor een vakkundige en verzorgde plaatsing.
2: De juiste keuze van je nieuwe ramen en deuren start bij inspiratie en advies. Maak daarom vandaag nog een afspraak voor een toonzaalbezoek op 03-777-68-16. Zo zetten wij uw ideeën om in een gedetailleerde offerte op maat.
3: Vink, ramen en deuren.
2: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's think twice.
4: Als je wilt dat je bedrijfsnaam een begrip wordt in deze regio, dan wordt het tijd om eens te denken aan een reclamecampagne bij RBS Radio. Bel onze reclameverantwoordelijke Hans op 0477 030 050 of mail hem op radioreclame@rbs-radio.be voor een vrijblijvende afspraak.

to say. Jackson Browne hoort You Met A Little Soon To Say. En voor Jackson Browne moeten we even naar 17 augustus 2008. Want dan sleept hij de Republikeinse presidentskandidaat John McCain voor de rechter. En aanleiding is het gebruik van zijn songs in een verkiezingsspot van John McCain, zonder zijn toestemming dan nog. En de singer-songwriter vindt niet alleen dat zijn auteursrechten zijn geschonden, maar vreest ook dat mensen daardoor zouden denken dat Jackson Browne McCain politiek steunt. En niks is minder waar. De singer-songwriter eist een schadevergoeding van meer dan $75.000 en maakt van de zaak een principiële kwestie. En gelijk heeft hij natuurlijk. Dit is I Say met Ya Remisin. Goedenavond. Welkom bij Sidetrack.

Deens-Koerdisch-Turks trio dat een hele interessante mix brengt van die Anatolische volk, Koerdische tradities en dan die Noordische elektronica erin. Je hoorde Ja, Rimisin. Je hebt nog een paar songs te goed tegen 10 uur en eentje daarvan komt van Aafke Romein met een nummer van Luc de Vos. Aafke Romein, die komt er zo aan. En daarna is het nog de beurt aan Beck met In the Night. Geniet nog van elkaar, geniet van RBS wat mij betreft. Tot volgende week.

0: Regio Radio in Oost-Vlaanderen.
1: Vanuit Berlare.
0: Op 107.4 FM.
2: Het is 10 uur.
3: RBS.
2: RBS Radio. RBS Nieuws.
4: De Kamercommissie Binnenlandse Zaken komt vervroegd samen over de verwoestende natuurbrand in de Hoge Venen. Oppositiepartijen Groen, Anders en PvdA vragen daarom. Zij willen antwoorden van federaal minister Quintin over de coördinatie van de hulpverlening en over de veiligheid van de burgers. Groen liet al weten dat geld dat de defensie uitgeeft beter naar klimaatbescherming gaat. Intussen zeggen ecologen dat zeker 3500 hectare nieuw bos nodig zal zijn om de CO2 die bij de brand is vrijgekomen te compenseren. In het licht van de grote natuurbrand vraagt de Nationale Brandweerfederatie dringend meer financiële middelen om branden van deze omvang te kunnen bestrijden. Volgens de federatie zijn meer professionele brandweerlieden nodig. Dat zijn er momenteel zo'n 6000 in ons land. Ook moet er een volwaardige Europese vloot van blusvliegtuigen komen. De federatie wijst er ook op hoe zwaar het bluswerk is. Een Duitse brandweerman is vanmiddag afgevoerd naar het ziekenhuis na vermoedelijk een hartinfarct. Vooral in het noordoosten blijft de brand nog altijd moeilijk te bedwingen. De vrouw van 33, die zaterdag dood was gevonden in Soersel in de Antwerpse Kempen, is een natuurlijke dood gestorven. Dat bevestigt het parket. De partner van het slachtoffer had haar thuis gevonden. Hij was meegenomen door de politie, maar intussen ook weer vrijgelaten. De autopsie wijst nu uit dat er geen sprake is van kwaad opzet. De regulator bij Bpost wil de Prior-zegel uit het aanbod en die enkel nog als extra commerciële dienst aanbieden. Bpost liet een onderzoeksbureau op grote schaal peilen naar de postbehoeften in het land. Daaruit blijkt dat er amper nog belangstelling is voor snellere postbezorging met Prior, behalve dan voor rouwbrieven of aanverwante zendingen. Verder bleek ook nog dat amper 1 op 5 bevraagden nog brieven met de post verstuurt. 5 jaar geleden was dat nog het dubbele. Over 2 jaar loopt het beheerscontract van Bpost af en het bedrijf wil zijn dienstverlening daaraan aanpassen. En in het wielrennen heeft spurter Arnaud Delis een nieuwe werkgever. Delis rijdt al zijn hele loopbaan voor Lotto, maar haalde dit seizoen niet meer zijn gewenste niveau. Hij tekent nu voor 4 seizoenen bij Tudor, de Zwitserse ploeg geleid door Fabian Cancellara. Delis is de eerste Belg die voor dat team zal rijden. Hij is nog altijd maar 24. Vanavond en vannacht op de meeste plaatsen droog en bewolkt. Morgen halen we wel weer 24 graden, maar is het grijs met af en toe een bui. En ook de rest van de week ziet er wisselvallig uit.
5: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.

0: Retailcenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
1: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
1: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
1: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
1: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit. Onze passie.
2: Fietsen Velotheek Steeman. Reeds meer dan 75 jaar. The place to be voor de echte fietsliefhebbers.
3: Zowel voor een standaard als elektrische fiets. Met topmerken als Sparta, Batavus, Oxford en Thompson.
2: Bij Peter in Zeelen is vakkennis, kwaliteit, nieuwe modellen en naservice een feit.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Meer info via velotheeksteeman.be.
4: Kom langs tussen 18 augustus en 12 september en ontdek ons ruime aanbod en profiteer van de Back to School of Back to Work actie bij Velotheek Steeman in Zeelen. Actievoorwaarden in de winkel.
5: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
6: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
5: Tunnel Car Wash. Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
6: De Panos Broodjes Express bestellijn 052-21-83-67.
5: Panos, enjoy your break.
7: Roep maar als het niet gaat, hè.
8: Tegen mij kan je echt alles kwijt.
7: Dag en nacht.
9: Ik ben er voor je.
10: Wil jij verder gaan dan deze clichés? Ontdek vrijwilligerswerk bij Hulplijn Teleonthaal. Volg de opleiding tot telefoon- of chatvrijwilliger en maak het verschil voor wie nood heeft aan een anoniem luisterend oor. Meer info op www.tele-onthaal.com.

digitale radio heeft het allemaal. In welke mood je ook bent, je hebt altijd de grootst mogelijke zenderkeuze. Ontdek alle info op digitaleradio.be.

0: dokter. Ik loop er nu al weken mee. Ik raak er maar niet vanaf.
1: Ja, laat me eens kijken. Iets speciaals gedaan de voorbije week?
0: Wel, ik ben bij Vink langs geweest.
1: Oh, maar dan is het duidelijk, hè. U hebt een neus voor kwaliteit.
2: Vink Ramen en Deuren is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Daarom dragen ze ook met trots het label Reinaars Partner. Voor een vakkundige en verzorgde plaatsing met een neus voor kwaliteit. Zowel in nieuwbouw als renovatie. Reserveer uw toonzaalbezoek op 03-777-68-16. Of bezoek onze website marcelvink.com.
3: Vink, ramen en deuren.
2: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's think twice.
2: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss-glazen.
4: Met een jarenlange ervaring en expertise in de sector is VTech de specialist in op maat gemaakte kwaliteitsveranda's die voldoen aan al jouw verwachtingen. Daarnaast biedt men ook mooie en elegante zonwerende oplossingen, glazen schuifwanden en robuuste carports of overkappingen aan. VTech, de duurzame oplossing. Vraag een vrijblijvende offerte via onze website vtech.be. VTech, uw expert in het buitenleven.

0: regioradio in Oost-Vlaanderen.
1: Vanuit Dendermonde.
0: Op 103.9 FM.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09 348 6091 of www.sijsbruggeman.be.
3: Sijs Bruggeman BVBA, de profel-expert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
4: Het is 11 uur.
5: RBS.
4: RBS Radio. RBS Regionaal Nieuws.
6: We zijn vandaag maandag 17 augustus. Van harte welkom bij RBS. Afgelopen weekend is er op de Waasmunsterbaan in Lokeren een personenwagen volledig uitgebrand. Rond 10 uur 's avonds kreeg de bestuurder tijdens het rijden af te rekenen met motorproblemen. Hij zette zijn wagen meteen aan de kant, maar kort daarna brak brand uit. De vlammen sloegen razendsnel om zich heen. Toen de brandweer ter plaatse kwam, stond de wagen al volledig in lichterlaaien. De brand kon snel worden geblust, maar het voertuig ging volledig verloren. De bestuurder kon zich wel op tijd in veiligheid brengen en bleef ongedeerd. Een 47-jarige thuisverpleger uit Lebbeke is door de Brusselse correctionele rechtbank veroordeeld tot 36 maanden cel, waarvan de helft met uitstel. De man maakte zich schuldig aan mensonterende behandeling van kwetsbare patiënten, huisdiefstal en witwassen. Het onderzoek begon nadat een bejaarde patiënt uit Londerzeel hem betrapte op diefstal. Tijdens het verdere onderzoek ontdekten speurders ook vernederende foto's en berichten die de thuisverpleger via een besloten WhatsApp-groep deelde. Daarnaast vond de politie bij een huiszoeking 70.000 euro cash, waarvoor geen legale oorsprong kon worden aangetoond. Ook twee medebeklaagden zijn veroordeeld. Een collega krijgt een werkstraf van 150 euro voor haar betrokkenheid bij de WhatsApp-gesprekken. Een vriend die beweerde eigenaar te zijn van het aangetroffen geld, krijgt een werkstraf van 120 uur. Komende vrijdag gaat aan het Donkmeer in Berlaren de openluchtmusical Jekyll and Hyde van Festivaria in première. Tijdens een open repetitie stonden de hoofdcast, het ensemble, een 100-tal figuranten en een 17-koppig live orkest voor het eerst samen op het podium. De musical speelt zich af in het Londen van 1888. Pieter Jan de Pape vertolkte de dubbele hoofdrol van Dr. Henry Jekyll en zijn duister alter ego Edward Hyde. Opvallend is dat Festivaria voor het eerst in zijn 20-jarige geschiedenis kiest voor een live orkest op de scène. En de politie van Sint-Niklaas heeft vrijdagavond opnieuw twee mannen opgepakt na overlast aan de Houtbriel. De twee van 25 en 28 jaar waren onder invloed van alcohol en zorgden voor heel wat hinder op het plein. Volgens de politie gaat het om leden van een groep die de voorbije weken al vaker voor overlast zorgden. Sinds er een alcoholverbod werd uitgevaardigd aan het stationsplein, heeft de overlast zich ondertussen verplaatst naar de Houtbriel. De twee mannen werden iets na 8 uur gearresteerd en overgebracht naar het politiecommissariaat. Daar brachten ze de nacht door in een politiecel. Tot zover de nieuwsfeiten hier uit de regio voor vandaag.
4: Dit was het RBS Nieuws. Hebt u ook nieuws voor ons? Mail het dan naar redactie@rbs-radio.be of bel 052-690-690.
7: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.

0: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
1: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
1: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
1: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
1: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit. Onze passie.
2: Fietsen Velotheek Steeman. Reeds meer dan 75 jaar. The place to be voor de echte fietsliefhebbers.
3: Zowel voor een standaard als elektrische fiets. Met topmerken als Sparta, Batavus, Oxford en Thompson.
2: Bij Peter in Zeelen is vakkennis, kwaliteit, nieuwe modellen en naservice een feit.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Meer info via velotheeksteeman.be.
4: Kom langs tussen 18 augustus en 12 september en ontdek ons ruime aanbod en profiteer van de Back to School of Back to Work actie bij Velotheek Steeman in Zeelen. Actievoorwaarden in de winkel.
5: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
6: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
5: Tunnel Car Wash.

0: meneer, wat kan ik voor u doen?
1: Wel, dokter, het gaat over mijn ogen.
0: Oké, laat eens zien. Het lijkt erop dat u een oog voor detail heeft.
1: Oei, en wat kan ik daaraan doen?
0: Wel, ik schrijf u een toonzaalbezoek bij Vink Ramen en Deuren voor.
2: Vink Ramen en Deuren is Reinaars partner en producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Vakkundig en verzorgd geplaatst. En ja, met oog voor detail, zowel in nieuwbouw als renovatie.
3: Vink Ramen en Deuren.
2: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's Vink twice.
4: Ben je op zoek naar een professioneel motor, bromfiets of fietsatelier?
5: Zoek niet langer en kom langs in de 1000 vierkante meter grote showroom van Bike Parts in Zeelen.
4: Bike Parts, Lokerenbaan 120, uw adres voor alles op twee wielen.
5: Bike Parts, we make you ride.
2: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss glazen.

0: RBS, uw regioradio voor Oost-Vlaanderen.
1: Digitaal vanuit Aalst op DAB+. Het is 12 uur.
0: RBS.
1: RBS Radio. RBS Nieuws.
2: De Kamercommissie Binnenlandse Zaken komt vervroegd samen over de verwoestende natuurbrand in de Hoge Venen. Oppositiepartijen Groen, Anders en PvdA vragen daarom. Zij willen antwoorden van federaal minister Quintin over de coördinatie van de hulpverlening en over de veiligheid van de burgers. Groen liet al weten dat geld dat de defensie uitgeeft beter naar klimaatbescherming gaat. Intussen zeggen ecologen dat zeker 3500 hectare nieuw bos nodig zal zijn om de CO2 die bij de brand is vrijgekomen te compenseren. In het licht van de grote natuurbrand vraagt de Nationale Brandweerfederatie dringend meer financiële middelen om branden van deze omvang te kunnen bestrijden. Volgens de federatie zijn meer professionele brandweerlieden nodig. Dat zijn er momenteel zo'n 6000 in ons land. Ook moet er een volwaardige Europese vloot van blusvliegtuigen komen. De federatie wijst er ook op hoe zwaar het bluswerk is. Een Duitse brandweerman is vanmiddag afgevoerd naar het ziekenhuis na vermoedelijk een hartinfarct. Vooral in het Noordoosten blijft de brand nog altijd moeilijk te bedwingen. De vrouw van 33, die zaterdag dood was gevonden in Soersel in de Antwerpse Kempen, is een natuurlijke dood gestorven. Dat bevestigt het parket. De partner van het slachtoffer had haar thuis gevonden. Hij was meegenomen door de politie, maar intussen ook weer vrijgelaten. De autopsie wijst nu uit dat er geen sprake is van kwaad opzet. De regulator bij Bpost wil de Prior-zegel uit het aanbod en die enkel nog als extra commerciële dienst aanbieden. Bpost liet een onderzoeksbureau op grote schaal peilen naar de postbehoeften in het land. Daaruit blijkt dat er amper nog belangstelling is voor snellere postbezorging met Prior, behalve dan voor rouwbrieven of aanverwante zendingen. Verder bleek ook nog dat amper 1 op 5 bevraagden nog brieven met de post verstuurt. 5 jaar geleden was dat nog het dubbele. Over 2 jaar loopt het beheerscontract van Bpost af en het bedrijf wil zijn dienstverlening daaraan aanpassen. En in het wielrennen heeft spurter Arnaud Delis een nieuwe werkgever. Delis rijdt al zijn hele loopbaan voor Lotto, maar haalde dit seizoen niet meer zijn gewenste niveau. Hij tekent nu voor 4 seizoenen bij Tudor, de Zwitserse ploeg geleid door Fabian Cancellara. Delis is de eerste Belg die voor dat team zal rijden. Hij is nog altijd maar 24. Vanavond en vannacht op de meeste plaatsen droog en bewolkt. Morgen halen we wel weer 24 graden, maar is het grijs met af en toe een bui. En ook de rest van de week ziet er wisselvallig uit.
3: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.